0: Barneveld, Achterveld, Hoevelaken, Nijkerk, Garderen, Kootwijk, Nijkerkerveen, Terschuur, Stroel, De Glind, Kootwijkerbroek. Dit is A1 Radio. De stem van jouw regio.
1: Je maar lekker met dat en lekker met dat is met een nooit.

0: Trek naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De Britse premier Burnham heeft in een telefoongesprek met de Oekraïnse president Zelensky zijn volledige steun uitgesproken. De Amerikaanse president Trump sloot een omstreden dieseldeal met Rusland en riep afgelopen avond openlijk op tot een nieuwe Oekraïnse leider die wel een deal kan sluiten met Rusland. Burnham benadrukte dat Groot-Brittannië de sancties tegen de Russische oorlogsmachine juist verder zal aanscherpen. De twee regeringsleiders ontmoeten elkaar binnenkort persoonlijk. De Verenigde Staten overwegen Saoedi-Arabië militair te steunen met aanvallen op de Houthis. Dat meldt president Trump nadat de internationale luchthaven van Riyadh opnieuw zwaar werd getroffen door een raketaanval. Bij die inslag in een terminal vielen tientallen gewonden, van wie er meerdere zwaar gewond op de intensive care liggen. Het vliegverkeer ligt volledig stil in Riyadh en westerse landen roepen hun burgers op om de luchthaven te mijden. Trump laat weten heel snel te besluiten over Amerikaanse steun. In Europese hoofdsteden als Londen, Berlijn en Dublin zijn duizenden mensen de straat op gegaan voor grote pro-Palestijnse demonstraties. De betogers eisten een direct einde aan de Israëlische aanvallen op de Gazastrook. Met die protesten werd stilgestaan bij het feit dat het deze week precies 3 jaar geleden is dat de oorlog uitbrak na de slachtpartij van Hamas op 7 oktober. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn er inmiddels meer dan 74.000 doden gevallen in Gaza. En in delen van Nederland is het noorderlicht te zien. Het zogeheten fotografisch noorderlicht is dan vooral met een camera of smartphone goed zichtbaar en nauwelijks met het blote oog. De beste kansen zijn er in het zuiden van het land waar minder bewolking is. Liefhebbers die het groene of roze schijnsel willen vastleggen kunnen het beste naar de noordwestelijke hemel kijken. Het aurora borealis of noorderlicht ontstaat doordat geladen zonnedeeltjes worden uitgestoten en dan op de aardatmosfeer botsen. Het weer, er vallen deze nacht nog een paar buien, de meeste in het noorden met daar ook onweer en harde windstoten. Het koelt af naar 8 tot 11 graden bij een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we opnieuw een mix van wolken, buien en wat zon bij een graad of 14. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

90.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Ja. A1 Radio.
1: Op 93.5 FM en op 106.8 FM.
0: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
1: Dit is A1 Radio.
0: De stem van jouw regio.
2: Totdat ik jou zag, was ik gebroken. Tot je me vond, had ik pijn en verdriet. Tot ik je had, kon ik niet eens meer geloven. Dat er liefde bestond, nee, ik kon het niet. Maar voor jou viel ik dieper dan ooit tevoren. Voor jou ging ik verder dan ik ooit had.

0: in de radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De Britse premier Burnham heeft in een telefoongesprek met de Oekraïnse president Zelensky zijn volledige steun uitgesproken. De Amerikaanse president Trump sloot een omstreden dieseldeal met Rusland en riep afgelopen avond openlijk op tot een nieuwe Oekraïnse leider die wel een deal kan sluiten met Rusland. Burnham benadrukte dat Groot-Brittannië de sancties tegen de Russische oorlogsmachine juist verder zal aanscherpen. De twee regeringsleiders ontmoeten elkaar binnenkort persoonlijk. De Verenigde Staten overwegen Saoedi-Arabië militair te steunen met aanvallen op de Houthis. Dat meldt president Trump nadat de internationale luchthaven van Riyadh opnieuw zwaar werd getroffen door een raketaanval. Bij die inslag in een terminal vielen tientallen gewonden, van wie er meerdere zwaar gewond op de intensive care liggen. Het vliegverkeer ligt volledig stil in Riyadh en westerse landen roepen hun burgers op om de luchthaven te mijden. Trump laat weten heel snel te besluiten over Amerikaanse steun. In Europese hoofdsteden als Londen, Berlijn en Dublin zijn duizenden mensen de straat op gegaan voor grote pro-Palestijnse demonstraties. De betogers eisten een direct einde aan de Israëlische aanvallen op de Gazastrook. Met die protesten werd stilgestaan bij het feit dat het deze week precies 3 jaar geleden is dat de oorlog uitbrak na de slachtpartij van Hamas op 7 oktober. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn er inmiddels meer dan 74.000 doden gevallen in Gaza. En in delen van Nederland is het noorderlicht te zien. Het zogeheten fotografisch noorderlicht is dan vooral met een camera of smartphone goed zichtbaar en nauwelijks met het blote oog. De beste kansen zijn er in het zuiden van het land waar minder bewolking is. Liefhebbers die het groene of roze schijnsel willen vastleggen kunnen het beste naar de noordwestelijke hemel kijken. Het aurora borealis of noorderlicht ontstaat doordat geladen zonnedeeltjes worden uitgestoten en dan op de aardatmosfeer botsen. Het weer, er vallen deze nacht nog een paar buien, de meeste in het noorden met daar ook onweer en harde windstoten. Het koelt af naar 8 tot 11 graden bij een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we opnieuw een mix van wolken, buien en wat zon bij een graad of 14. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De Britse premier Burnham heeft in een telefoongesprek met de Oekraïnse president Zelensky zijn volledige steun uitgesproken. De Amerikaanse president Trump sloot een omstreden dieseldeal met Rusland en riep afgelopen avond openlijk op tot een nieuwe Oekraïnse leider die wel een deal kan sluiten met Rusland. Burnham benadrukte dat Groot-Brittannië de sancties tegen de Russische oorlogsmachine juist verder zal aanscherpen. De twee regeringsleiders ontmoeten elkaar binnenkort persoonlijk. De Verenigde Staten overwegen Saoedi-Arabië militair te steunen met aanvallen op de Houthis. Dat meldt president Trump nadat de internationale luchthaven van Riyadh opnieuw zwaar werd getroffen door een raketaanval. Bij die inslag in een terminal vielen tientallen gewonden, van wie er meerdere zwaar gewond op de intensive care liggen. Het vliegverkeer ligt volledig stil in Riyadh en westerse landen roepen hun burgers op om de luchthaven te mijden. Trump laat weten heel snel te besluiten over Amerikaanse steun. In Europese hoofdsteden als Londen, Berlijn en Dublin zijn duizenden mensen de straat op gegaan voor grote pro-Palestijnse demonstraties. De betogers eisten een direct einde aan de Israëlische aanvallen op de Gazastrook. Met die protesten werd stilgestaan bij het feit dat het deze week precies 3 jaar geleden is dat de oorlog uitbrak na de slachtpartij van Hamas op 7 oktober. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn er inmiddels meer dan 74.000 doden gevallen in Gaza. En in delen van Nederland is het noorderlicht te zien. Het zogeheten fotografisch noorderlicht is dan vooral met een camera of smartphone goed zichtbaar en nauwelijks met het blote oog. De beste kansen zijn er in het zuiden van het land waar minder bewolking is. Liefhebbers die het groene of roze schijnsel willen vastleggen kunnen het beste naar de noordwestelijke hemel kijken. Het aurora borealis of noorderlicht ontstaat doordat geladen zonnedeeltjes worden uitgestoten en dan op de aardatmosfeer botsen. Het weer, er vallen deze nacht nog een paar buien, de meeste in het noorden met daar ook onweer en harde windstoten. Het koelt af naar 8 tot 11 graden bij een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we opnieuw een mix van wolken, buien en wat zon bij een graad of 14. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale omroep voor Nijkerk.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op A1 Radio. Tussen Rotterdam en Delft rijden tot zeker vanavond 11 uur geen treinen na een brandstichting bij een spoorbrug. ProRail sluit sabotage niet uit, nadat bleek dat een deur naar een technische ruimte was opengeslepen en tientallen kabels waren beschadigd. Het spoorwegtraject is een van de drukste van Nederland, waardoor reizigers rekening moeten houden met forse vertragingen en uitval. Treinreizigers naar onder meer Zeeland en Limburg worden geadviseerd om de reisinformatie goed te checken. In Jemen hebben door Saudi-Arabië gesteunde regeringstroepen een ballistische raket van de Houthi-rebellen onderschept en vernietigd. De raket was gericht op een luchtmachtbasis ten zuidoosten van de Saoedische hoofdstad Riyadh. De onderschepping volgt kort na een dodelijke Houthi-aanval op het vliegveld van Riyadh, waarbij zeker 12 doden en meer dan 300 gewonden vielen. Saudi-Arabië spreekt van een oorlogsmisdaad en heeft aangekondigd hard te zullen terugstaan. In de Amerikaanse staat Pennsylvania heeft een 45-jarige man 7 familieleden en een gezinsvriend doodgeschoten, waaronder 2 jonge kinderen en een zwangere vrouw. Het drama vond plaats in een woning in de stad Erie. Nadat de schutter 2 vrouwen op straat neerschoot, verschanste hij zich in het huis. Bij binnenkomst trof de politie de overige slachtoffers aan, evenals de dader die zichzelf van het leven had beroofd. Over het motief van de schutter is nog niets bekend. Het aantal reuzenschildpadden op de Seychelles is gestegen naar een recordhoogte van 180.000. Daarmee zijn er op de eilandengroep nu al meer schildpadden dan inwoners. In de 19e eeuw dreigde de soort nog uit te sterven en er bleven minder dan 1000 dieren over. Dankzij een langdurig beschermingsprogramma heeft de populatie zich hersteld. Onderzoekers benadrukken dat oplettendheid geboden is door de dreiging van zeespiegelstijging en droogte door klimaatverandering. Het weer, vanochtend vooral regen in het noorden. In het zuiden zit op een enkele bui na droog, met temperaturen tussen 11 en 13 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. AE Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

95.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. Elke A1 Radio.

0: FM in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale.

0: radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op A1 Radio. Tussen Rotterdam en Delft rijden tot zeker vanavond 11 uur geen treinen na een brandstichting bij een spoorbrug. ProRail sluit sabotage niet uit, nadat bleek dat een deur naar een technische ruimte was opengeslepen en tientallen kabels waren beschadigd. Het spoorwegtraject is een van de drukste van Nederland, waardoor reizigers rekening moeten houden met forse vertragingen en uitval. Treinreizigers naar onder meer Zeeland en Limburg worden geadviseerd om de reisinformatie goed te checken. In Jemen hebben door Saudi-Arabië gesteunde regeringstroepen een ballistische raket van de Houthi-rebellen onderschept en vernietigd. De raket was gericht op een luchtmachtbasis ten zuidoosten van de Saoedische hoofdstad Riyadh. De onderschepping volgt kort na een dodelijke Houthi-aanval op het vliegveld van Riyadh, waarbij zeker 12 doden en meer dan 300 gewonden vielen. Saudi-Arabië spreekt van een oorlogsmisdaad en heeft aangekondigd hard te zullen terugstaan. In de Amerikaanse staat Pennsylvania heeft een 45-jarige man 7 familieleden en een gezinsvriend doodgeschoten, waaronder 2 jonge kinderen en een zwangere vrouw. Het drama vond plaats in een woning in de stad Erie. Nadat de schutter 2 vrouwen op straat neerschoot, verschanste hij zich in het huis. Bij binnenkomst trof de politie de overige slachtoffers aan, evenals de dader die zichzelf van het leven had beroofd. Over het motief van de schutter is nog niets bekend. Het aantal reuzenschildpadden op de Seychelles is gestegen naar een recordhoogte van 180.000. Daarmee zijn er op de eilandengroep nu al meer schildpadden dan inwoners. In de 19e eeuw dreigde de soort nog uit te sterven en er bleven minder dan 1000 dieren over. Dankzij een langdurig beschermingsprogramma heeft de populatie zich hersteld. Onderzoekers benadrukken dat oplettendheid geboden is door de dreiging van zeespiegelstijging en droogte door klimaatverandering. Het weer, vanochtend vooral regen in het noorden. In het zuiden zit op een enkele bui na droog, met temperaturen tussen 11 en 13 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files, met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur op A1.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 8 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op A1 Radio. Tussen Rotterdam en Delft rijden tot zeker vanavond 11 uur geen treinen na een brandstichting bij een spoorbrug. ProRail sluit sabotage niet uit, nadat bleek dat een deur naar een technische ruimte was opengeslepen en tientallen kabels waren beschadigd. Het spoorwegtraject is een van de drukste van Nederland, waardoor reizigers rekening moeten houden met forse vertragingen en uitval. Treinreizigers naar onder meer Zeeland en Limburg worden geadviseerd om de reisinformatie goed te checken. In Jemen hebben door Saudi-Arabië gesteunde regeringstroepen een ballistische raket van de Houthi-rebellen onderschept en vernietigd. De raket was gericht op een luchtmachtbasis ten zuidoosten van de Saoedische hoofdstad Riyadh. De onderschepping volgt kort na een dodelijke Houthi-aanval op het vliegveld van Riyadh, waarbij zeker 12 doden en meer dan 300 gewonden vielen. Saudi-Arabië spreekt van een oorlogsmisdaad en heeft aangekondigd hard te zullen terugstaan. De New York Times meldt dat het Amerikaans ministerie van Justitie bekijkt of een aantal grote televisienetwerken de wet hebben overtreden. Het gaat om de zogenaamde Sherman Act, waarin de netwerken ABC, CBS, CNN, NBC en Fox verantwoordelijk zijn voor het filmen van de bezigheden van de president. Uit protest stopten ze daar vorige maand mee, nadat CNN-journalisten van president Trump niet meer naar het Witte Huis mochten komen. Een rechter draaide het besluit van Trump later terug. In de Amerikaanse staat Pennsylvania heeft een 45-jarige man 7 familieleden en een gezinsvriend doodgeschoten, waaronder 2 jonge kinderen en een zwangere vrouw. Het drama vond plaats in een woning in de stad Erie. Nadat de schutter 2 vrouwen op straat neerschoot, verschanste hij zich in het huis. Bij binnenkomst trof de politie de overige slachtoffers aan, evenals de dader die zichzelf van het leven had beroofd. Over het motief van de schutter is nog niets bekend. Het weer, vanochtend vooral regen in het noorden. In het zuiden zit op een enkele bui na droog, bij temperaturen tussen 11 en 13 graden. Tot zover het Radio Nieuws op A1 Radio.
0: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files, met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: AE Radio.
0: AE Radio, goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op A1 Radio. Amerikaanse president Trump heeft de raketaanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh onaanvaardbaar genoemd. Onder de 12 dodelijke slachtoffers van de aanval door de pro-Iraanse jemenitische Houthi-rebellen is ook een Amerikaanse burger. Trump zei tegen journalisten dat hij met de Saoedische kroonprins en premier Mohammed bin Salman overleg heeft over de aanval. Of de VS zich aansluiten bij Saoedische aanval op de Houthis was hij onduidelijk. Saoedi-Arabië spreekt van een oorlogsmisdaad en zegt hard te zullen terugslaan. Door een Oekraïense droneaanval is een datacenter van de Russische techreus Yandex in de stad Vladimir beschadigd. Volgens het bedrijf is het de derde aanval in 3 dagen tijd. Vrijdag meldde Yandex dat een droneaanval een datacenter in de regio Kaluga had beschadigd. En een dag eerder was er een aanval op een andere faciliteit van Yandex, dat wel Google van Rusland wordt genoemd. Het bedrijf beheert de populairste zoekmachine van het land en wordt door tientallen miljoenen mensen in Rusland gebruikt. Tussen Rotterdam en Delft rijden tot zeker vanavond 11 uur geen treinen na een brandstichting bij een spoorbrug. ProRail sluit sabotage niet uit, nadat bleek dat een deur naar een technische ruimte was opengeslepen en tientallen kabels waren beschadigd. Het spoorwegtraject is een van de drukste van Nederland, waardoor reizigers rekening moeten houden met forse vertragingen en uitval. Treinreizigers naar onder meer Zeeland en Limburg worden geadviseerd om de reisinformatie goed te checken. De New York Times meldt dat het Amerikaans ministerie van Justitie bekijkt of een aantal grote televisienetwerken de wet hebben overtreden. Het gaat om de zogenaamde Sherman Act, waarin de netwerken ABC, CBS, CNN, NBC en Fox verantwoordelijk zijn voor het filmen van de bezigheden van de president. Uit protest stopten ze daar vorige maand mee, nadat CNN-journalisten van president Trump niet meer naar het Witte Huis mochten komen. Een rechter draaide het besluit van Trump later terug. Het weer, vanochtend vooral regen in het noorden. In het zuiden zit op een enkele bui na droog, bij temperaturen tussen 11 en 13 graden. Tot zover het Radio Nieuws op A1 Radio.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
0: AE Radio, goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis.

Dag luisteraars, welkom bij het jazzprogramma Blik op Jazz. Bijna 60 minuten vol met jazz in allerlei vormen. Deze week draaien wij onder andere op CD en LP Dizzy Gillespie, Toon Stielemans en veel anderen. Maar om af te trappen gaan wij met Cannonball Adderley op de saxofoon. Hij speelt A Little Taste.

Lekker was dat. Swingende Cannonball Adderley. We hebben nu op de draaitafel een heel oud LP. Namelijk uit 1955. Opgenomen in Beverly Hills, Californië. Drie van de meest belangrijke namen in de jazz zijn hier op te horen. Namelijk Art Tatum op de piano, Lionel Hampton op de vibrafoon en Buddy Rich op de drums. Helaas zijn geen van drie meer onder ons. We gaan luisteren naar This Can't Be Love.

Art Tatum, Lionel Hampton, Buddy Rich. Wat hebben de jongens een hoop fun samen. Een LP, nogmaals, bijna al meer dan 50 jaar oud. Een hoop krassen, maar het swingt nog steeds. Nu eigenlijk voor wat moderne muziek, namelijk Latin Jazz. Latin Jazz verwijst naar Latijns-Amerika, waar Midden- en Zuid-Amerika en Mexico wordt bedoeld. Trompetist Dizzy Gillespie heeft op een CD gezet een bossa nova. Een hele plezierige geluid, namelijk de one-note samba.

Toots Thielemans met een track van een LP, Autumn Leaves. Toots Thielemans wordt altijd gedraaid met nummers op de harmonica. Maar nu hebben wij hem net gehoord op gitaar in deze zeer gevoelige Autumn Leaves. We gaan nu luisteren naar Nina Simone. Nina Simone, een zangeres en pianiste. Zij heeft gespeeld en gewoond, namelijk in Nederland. Maar zij gaat nu voor ons spelen een wat langzamer tempo dan normaal. Namelijk After You've Gone.

live opname van Nina Simone met After You've Gone. We gaan nu naar een LP, een kwartet onder leiding van Tommy Flanagan op de piano. Hij was de vaste begeleider van Ella Fitzgerald. Hier met Sonny Red op alt-saxofoon, Curtis Fuller op trombone, George Tucker op bass en Louis Hayes op drums. Van een LP is geen datum hier vermeld, maar ik denk eind 50, begin 60 jaar. LP heet It's Magic. We gaan luisteren naar Club Car.

dat was zeer swingend. Nu naar Jerry Mulligan. Jerry Mulligan is de man van de baritone sax met een eigen compositie, Spring is Sprung. Maar nu horen we Jerry, niet de baritone sax, maar op de piano.

Jerry Mulliken Quartet met Spring is Sprung. Terwijl wij over spring hebben, namelijk de lente, gaan wij verder met de Modern Jazz Quartet. Vier heren die een zeer beschaafde sound hebben. Zij gaan voor ons brengen I'll Remember April.

en live versie bij de Modern Jazz Quartet. I'll remember April. Als laatste in onze serie gaan wij Rita Reis even draaien. Namelijk Rita Reis, Europe's First Lady of Jazz. Met een Rodgers & Hart nummer van haar CD Tenderly. Wij spelen You Took Advantage of Me.

Dit was Black Up Jazz voor deze week. Gepresenteerd door Ray Aubrey met technicus Willem ter Haar. Hopelijk zijn jullie er volgende week voor weer een swingende Black Up Jazz. Tot dan. Bye bye.

0: talente ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedemorgen, je luistert naar A1 Radio.
2: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
3: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op A1 Radio. Vandaag is het de jaarlijkse Coming Out Day, waarop aandacht wordt gevraagd voor zichtbaarheid, acceptatie en de vrijheid om openlijk jezelf te zijn als lid van de LHBTI-gemeenschap. Mensen worden aangemoedigd om uit de kast te komen. In Nederland is geen landelijk groot centraal evenement, maar wel veel lokale activiteiten. Zo wordt in sommige gemeenten de regenboogvlag gehezen en zijn er in een aantal steden Pride Walks. Vandaag wordt de regenboogvlag voor het eerst gehezen aan het gebouw van de Tweede Kamer. Door de nadering van de orkaan Simon is de kans groot dat delen van Mexico worden getroffen door hevige regenval, overstromingen, aardverschuivingen en windsnelheden tot 240 km per uur. De storm heeft nu categorie 4 van de 5 bereikt. Het vliegverkeer in de Mexicaanse toeristische kuststeden Puerto Vallarta en Manzanillo ligt stil. En in veel steden rijdt het openbaar vervoer niet meer. Doordat er veel regen wordt verwacht, bestaat de angst dat rivieren buiten hun oevers treden. De Amerikaanse president Trump heeft de raketaanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh onaanvaardbaar genoemd. Onder de 12 dodelijke slachtoffers van de aanval door de pro-Iraanse jemenitische Houthi-rebellen is ook een Amerikaanse burger. Trump zei tegen journalisten dat hij met de Saoedische kroonprins en premier Mohammed bin Salman overleg heeft over de aanval. Of de VS zich aansluit bij Saoedische aanval op de Houthis was hij onduidelijk. Saoedi-Arabië spreekt van een oorlogsmisdaad en zegt hard te zullen terugslaan. Door een Oekraïense droneaanval is een datacenter van de Russische techreus Yandex in de stad Vladimir beschadigd. Volgens het bedrijf is het de derde aanval in 3 dagen tijd. Vrijdag meldde Yandex dat een droneaanval een datacenter in de regio Kaluga had beschadigd. En een dag eerder was er een aanval op een andere faciliteit van Yandex, dat wel Google van Rusland wordt genoemd. Het bedrijf beheert de populairste zoekmachine van het land en wordt door tientallen miljoenen mensen in Rusland gebruikt. Het weer, vanochtend vooral regen in het noorden. In het zuiden zit op een enkele bui na droog, bij temperaturen tussen 11 en 13 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files, met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A1 Radio, goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

Welkom bij A1 Radio met het radioprogramma Focus. Een uniek radioprogramma hier. Vanuit de Veluwe is dit het radioprogramma Focus met onder andere Focus op 7 oktober. Verder aandacht voor de synagoge van Nijkerk, de synagoge van Barneveld, anders wat daarvan over is. En verder afgerond met het Bijbelvers van deze week. En dat en natuurlijk meer en muziek in dit programma het komende uur te beluisteren. En natuurlijk ook het uur daarna van 10 tot 12 bij A1 Radio, gepresenteerd door Erik Veldhuizen.

Maar deze uitzending van het radioprogramma Focus kijken we naar de gebeurtenissen die eerder hebben plaatsgevonden en afgelopen week weer actueel in het nieuws waren. Ook in Barneveld was er een herdenking met als thema Am Israël Gai, Israël leeft. Daarbij waren 1600 bezoekers die aanwezig waren om te herdenken dat op 7 oktober 2023 Israël aangevallen werd door Hamas. Het gevolg van deze aanval was dat daar inwoners door terroristen op brute wijze werden verkracht, vermoord en ontvoerd. Er werden ongeveer 1195 burgers en militairen gedood en nog eens circa 250 personen werden gevangen genomen en naar Gaza gebracht. Die dag zou juist een feestelijke dag moeten zijn geweest, namelijk Simchat Torah, en dat staat voor Vreugde der Wet, met muziek en dans. In plaats daarvan was het een dag, in plaats van vreugde, een dag van tranen. En dat gold ook voor de afgelopen 7 oktober, waarbij veel Nederlandse Joden en ook Israëli's herdachten dat op 7 oktober 2023 deze bloedige aanslag plaatsvond in de buurt tussen de Gazastrook en delen van het zuiden van Israël. Op 8 oktober 2023 heb ik in het voorlopende radioprogramma Gospel Light, de voorloper van dit programma, Focus, deze aanval herdacht met het Hatikwa, het Israëlse volkslied wat handelt over de hoop. De uitzending was toen aangepast vanwege deze aanslagen. De uitzending zelf had ik opgenomen op de zaterdag 7 oktober... waarbij ik als programmamaker eigenlijk mijzelf maar moeilijk kon zetten om een normale radio-uitzending te kunnen maken. En besloot toen als tweede nummer het Hatikwa te zenden. En in dit geval vandaag doe ik het als eerste openingsnummer van deze uitzending van het radioprogramma Focus bij A1 Radio.

En dat is het adequaat Israëlische volkslied ter nagedachtenis aan de mensen die dus het slachtoffer werden van deze terreuraanval van Hamas op 7 oktober 2023. En daarmee vervolgen we ook de weg in dit programma. En dat doen we straks met onder andere bijbelvers van deze week uit Bereshit, oftewel Genesis 1. Dat het onderwerp is van de parasha afgelopen zaterdag, gisteren dus. We beginnen eerst met muziek. Tweede muziek in ieder geval is wat andere muziek. Psalm 23 en het heet Uw rust in mijn wereld.

En dat was U rust in de wereld, Psalm 23. Straks gaan we kijken naar Genesis. Daar is het nodig over te zeggen. Maar eerst gaan we naar een Hebreeuws nummer. En het is Ein Li Eretz Acheret. Dit is muziek bij AIN Radio. Wat anders is dan alle andere zenders. Luister even.

0: over Nijkerk, Barneveld en omgeving.
1: Dit is A1 Radio, de stem van jouw regio.

0: En je hoorde muziek over Genesis 1. En dat sluit mooi aan bij een stuk over Genesis 1. Wat gisteren het begin van het onderwerp was voor de Joodse lezingen. Genoemd ook van de parasha. En dus beginnen wij ook daar vandaag in deze zondag mee. Met het programma Focus. En dan focus dus inderdaad op Genesis 1. En straks gaan we naar een interview luisteren. Of in ieder geval een reportage over Nijkerk, de synagoge al daar. En in 2 uur komen we dan terug bij Barneveld. Wat ook eerder is opgenomen. Maar eerst gaan we luisteren naar Genesis 1.
1: In het begin maakte God de hemel en de aarde. De aarde was leeg en verlaten. Overal was water en alles was donker. En er waaide een hevige wind over het water. Toen zei God, er moet licht komen. En er kwam licht. God zag hoe mooi het licht was. Hij scheidde het licht en het donker. Het licht noemde hij dag en het donker noemde hij nacht. Toen werd het avond en het werd ochtend. Dat was de eerste dag. God zei, er moet in het midden van het water een koepel komen om het water te verdelen. En zo gebeurde het. God maakte de koepel. Zo verdeelde hij het water in tweeën. Water boven de koepel en water onder de koepel. Die koepel noemde God hemel. Toen werd het avond en het werd ochtend. Dat was de tweede.

God zei, het water onder de hemel moet naar één plaats stromen. Dan komt er droge grond tevoorschijn. En zo gebeurde het. God noemde de droge grond land. En het water noemde hij zee. God zei, er moet van alles groeien op het land. Planten met zaad en bomen met vruchten. En zo gebeurde het. Op het land kwamen allerlei planten met zaad en allerlei bomen met vruchten. En God zag hoe mooi het was. Toen werd het avond en het werd ochtend. Dat was de derde dag. God zei, er moeten lichten aan de hemel komen om verschil te maken tussen de dag en de nacht. Die lichten moeten laten zien welk seizoen het is en welke dag en welk jaar. En ze moeten licht geven op aarde. En zo gebeurde het. God maakte de twee grote lichten, de zon om overdag te schijnen en de maan om 's nachts te schijnen. God maakte ook de sterren. Hij zette de zon en de maan aan de hemel om licht te geven op aarde. En om het verschil aan te geven tussen dag en nacht en tussen licht en donker. God zag hoe mooi het was. Toen werd het avond en het werd ochtend. Dat was de vierde dag. God zei, het water moet vol leven zijn, vol met allerlei dieren. En boven de aarde, in de lucht, moeten vogels vliegen. God maakte de grote zeedieren en alle kleine waterdieren. Het water was vol dieren. Hij maakte ook alle soorten vogels. En God zag hoe mooi het was. God zegende de dieren. Hij zei, jullie moeten jongen krijgen. Overal in de zee moeten dieren komen en overal op aarde vogels. Toen werd het avond en het werd ochtend. Dat was de vijfde dag. God zei, ook op het land moeten allerlei dieren komen. Wilde en tamme dieren en heel kleine dieren. En zo gebeurde het. God maakte de dieren, alle wilde en tamme dieren en alle kleine dieren. En God zag hoe mooi het was. God zei, nu wil ik mensen maken. Ze moeten op mij lijken. Ze zullen de baas zijn over de vissen in de zee en de vogels in de lucht. En ook over het vee, over alle kleine dieren en over de hele aarde. Toen maakte God de mensen. Hij maakte ze zo dat ze op hem leken. Hij maakte ze als man en als vrouw. God zegende de mensen. Hij zei, jullie moeten kinderen krijgen. Zorg ervoor dat er overal op aarde mensen komen. Jullie moeten de baas zijn over de aarde. En ook over de vissen in de zee, over de vogels in de lucht en over alle dieren op het land. God zei ook, alle planten en bomen op aarde zijn voor jullie. Jullie mogen de zaden en de vruchten eten. De bladeren en het gras zijn voor de dieren. En zo gebeurde het. God keek naar alles wat hij gemaakt had en zag dat het heel mooi was. Toen werd het avond en het werd ochtend. Dat was de zesde dag.

Pot keek naar alles wat hij gemaakt had en zag dat het heel mooi was. Toen werd het avond en het werd ochtend. Dat was de zesde dag. Zo werden de hemel en de aarde gemaakt en alle prachtige dingen die daarbij horen. Op de zevende dag was God klaar met zijn werk. Toen rustte hij uit. God zegende de zevende dag. Hij maakte van die dag een bijzondere dag. Want op die dag was hij klaar met de schepping en rustte hij uit van al zijn werk. Dat is het verhaal van de schepping van de hemel en de aarde. Zo zijn de hemel en de aarde ontstaan.

0: En de muziek was Psalm 139 met daarvoor dus het stuk over Genesis 1, het scheppingsverhaal. En muziek is natuurlijk belangrijk, maar ook de informatie. Iedere week in dit programma een opgenomen reportage uitgezonden over de synagoge van Nijkerk. Over deze synagoge vertelt de stadsgids van het museum Nijkerk tijdens een stadswandeling. Voordat we daarna gaan luisteren is er ook een bijzonderheid. Bij archeologisch onderzoek in Nijkerk zijn eerder restanten gevonden van een 18e-eeuwse Joods badhuis, ook wel mikwe genoemd. Een mikwe bestaat uit twee kleine baden van ongeveer 1 bij 1 meter... die via buizen verbonden zijn met een waterput. Deze put is speciaal voor het rituele badhuis aangelegd. Opvallend is dat het muurwerk verschillende bouwfasen laat zien. De laatste laag, betegeling, leidt uit de 20e eeuw te stammen. Maar wanneer het mikwe precies buiten gebruik is geraakt, is niet precies bekend. In latere uitzendingen gaan we proberen hier meer de vinger achter te krijgen achter deze opgraving van de mikwe, waar inmiddels ook gebouwd gaat worden voor een nieuw woonproject in de stad Nijkerk. Van dat gezegd hebbende gaan we zo luisteren naar het rondje Nijkerk, maar eerst natuurlijk kort deze mededeling.
1: A1 Radio, de stem van jouw regio.
0: Je kunt nu gaan luisteren naar een bijdrage die wij eerder hebben laten opnemen voor een Joods rondje Nijkerk. Dan gaat het over de begraafplaats van Nijkerk en ook over de synagoge, waarbij medewerking is verleend door het Nijkerkse Museum. En dat over de Joodse objecten in en rondom de gemeente Nijkerk. In andere uitzendingen zullen we de focus bijvoorbeeld meer gaan leggen op de andere plaatsen op de Veluwe, maar ook op de feest- en gedenkdagen voor het Jodendom nu.
2: Vanuit het museum organiseren wij een aantal stadswandelingen en één daarvan is de Joodse stadswandeling. Mijn naam is Bessel Woudenberg, ik ben vrijwilliger bij het museum Nijkerk en ik presenteer dan nu voor u deze verkorte stadswandeling. En ik begin bij het huis met de Bijenkorf, hier achter mij. In het begin van de 17e eeuw, zo tussen 1600 en 1650, zijn de eerste Portugese Joden naar Nijkerk gekomen. Portugese Joden worden ook wel Sephardische Joden genoemd. De Sephardische Joden komen uit het zuiden van Europa, met name Portugal en Spanje. Maar ook uit Italië, want de Sephardische Joden die naar Nijkerk kwamen, dat waren Italianen uit Venetië. De naam is ook Italiaander. En in dit woonhuis hier achter mij woonde de eerste Cesar Pieter Italiaander. En deze Sephardische Joden hebben eigenlijk in de omgeving van Nijkerk gronden gepacht en gekocht om tabak te verbouwen en ook te verhandelen. Daardoor is Nijkerk in de 18e eeuw rijk geworden aan de tabaksteelt. Het begon dus eigenlijk bij dit huis met de Bijenkorf. Waarom het huis met de Bijenkorf is genoemd is duidelijk. Er is een bijenkorf op de voorgevel. Maar waarom het een relatie heeft met de Joodse familie is wat onduidelijk. En waarschijnlijk is die er ook niet. Dat er later in het woonhuis een imker heeft gewoond. Vandaar die Bijenkorf. Soms wordt ook wel gezegd, het heeft een relatie met het land waar de Joden zich mee verbonden voelen. Het land Israël. Het land van melk en honing. Honing komt al van de Bijenkorf. Maar de melk is op deze gevel niet te zien. Het is wel een witte gevel, maar dat heeft niets met melk te maken. Dat is later gebeurd. De gevel is een paar eeuwen later wat aangepast.

We zijn inmiddels in de Jodenbreestraat en we staan voor het pand van de familie Italianen. Dat is een andere familie dan waar ik het net over had. Dit zijn Mordechai en Jacob Italianer, twee broers die in het begin van de 17e eeuw naar Nederland gekomen zijn, rondom 1705, waren ook Sefardische Joden. Waarom zijn de Sefardische Joden naar Nederland gekomen? Dat had met de Inquisitie te maken. De Spaanse koning die beval dat iedereen katholiek moest worden en gedoopt moest worden. En zoals bekend, Joden willen niet gedoopt worden en het was voor hun de dood of de doop. Die keuze was gemakkelijk te maken, ze zijn gevlucht. Dus Sefardische Joden zijn eigenlijk vluchtelingen, met name ook naar Noord-Europa en onder andere Amsterdam, maar ook naar Nijkerk toe. Deze woning is gebouwd door de Jacob en Mordechai Italiaander. Ze kwamen, voordat ze hier naar Nijkerk kwamen, uit Amsterdam. En dat kan je ook wel een klein beetje aan de woning zien, met de trap voor het pand. Dat is een beetje naar het Amsterdams idee. Sommigen denken dat heeft met hoogmoed te maken, maar dat is niet het werkelijke verhaal. En het heeft ook niet te maken met de hoge waterstand die af en toe in Nijkerk was. Want dit gedeelte van Nijkerk, onder andere de kerk hier achter het woonhuis, heeft nooit onder water gestaan. Althans niet in de laatste eeuwen. Die familie Italianen, die hebben ook het bakhuis, het tabakshuis, gebouwd wat tegenover dit pand staat. Het is wel met name aan de Sefardische Joden te danken dat de tabaksteelt in Nijkerk bloeiend is geworden, met name het vermarkten van de tabak. Want je kan wel tabak verbouwen, maar het moet ook verkocht worden. En daar waren de Sefardische Joodse kooplieden heel handig mee. Dat is ook de reden geweest dat de Arkevaat verbreed is in 1720... om de tabak te kunnen afvoeren en schapenmest te kunnen aanvoeren om de akkers van mest te kunnen voorzien. Maar ook waren er vele pakhuizen

snuiven en te pruimen. En later kwam uit de zuidelijke landen tabak van een veel betere kwaliteit en is men die tabak gaan gebruiken. Dat was ook wel een beetje het einde van de tabaksindustrie hier in Nijkerk. De Jodenbreestraat. Ik noemde het net al even. Waarom werd dit de Jodenbreestraat genoemd? Dat kwam omdat in deze straat 40% van de Joodse bevolking heeft gewoond. En het was rondom 1800 wel zo'n 240, 260 mensen. Zij zeggen dat is ook op zich niet zoveel, maar naar verhouding was het wel veel. Maar ongeveer 4-5% van de Nijkerkse bevolking was Joods. En wij lopen nu naar de synagoge toe. De eerste synagoge. Niet de eerste synagoge van de Sefardische Joden. De eerste synagoge diensten werden gehouden in het huis met de Bijenkorf. Maar later hebben ze in een pakhuis, waar we nu naartoe gaan, een deel afgesloten voor een shul, voor een synagoge.

Dit is dan het pakhuis Groot Kattenburg, waar ik net naar verwees, waar de Sefardische synagogediensten werden gehouden vanaf de 18e eeuw tot ongeveer 1840. Toen is deze synagoge samengegaan met de Hoogduitse synagoge, op het singel waar we straks naartoe gaan. Vanaf 1840 is hier ook de Joodse school geweest. De Joodse kinderen mochten niet naar de gewone school, dus kregen ze apart les op de Joodse school. Langheen is dat zo geweest. Tot 1917, want toen werd aan de Kloosterstraat, waar nu nieuwbouw wordt gepleegd, de Joodse school is toen de Joodse school gebouwd en de Joodse school geweest tot na de oorlogsjaren. Of tot de oorlogsjaren. We gaan nu naar het singel waar de synagoge was voor de Hoogduitse, de Aziatische Joden. Ik heb het tot nu toe steeds gehad over de Sefardische Joden. En dan zult u denken, was dat de enige Joodse gemeenschap in Nijkerk? Dat is niet zo. Zoals het bij de christenen ook is, zijn meerdere stromingen. Zo was het ook bij de Joodse gemeenschap. Naast de Sefardische Joden hadden we hier ook de Aziatische Joden. De Hoogduitse Joden. Deze kwamen uit Oost-Europa en Duitsland. En zijn meer om economische redenen naar Nederland gekomen. Ook wel omdat ze daar werden vervolgd, maar de economische reden wel een hoofdmoot geweest. En dat geldt zowel voor de Sefardische Joden als de Hoogduitse Joden. Ze konden zich niet aansluiten bij een gilde. Daarom kwamen ze allemaal in de handel terecht. De Sefardische Joden, wat ik vertelde, tabakshandel. De Hoogduitse Joden ook wel, met name de rijkere Hoogduitse Joden. De familie Marcus bijvoorbeeld. Maar de meeste zijn in de lokale middenstand terechtgekomen. De slagers, de bakkers en ook slachters. Meer in dergelijke beroepen kwamen deze heel veel voor. En in 1801, ze hadden al 30 jaar daarvoor een vergunning van de gemeente gekregen, mochten ze hier een synagoge bouwen, hier achter mij, op het singel. En hier zien we dus een plaquette van de synagoge zoals hij er toen uitgezien heeft.

synagoog heeft hier gestaan van 1801 tot 1954. Maar in de oorlogsjaren is het pand beschadigd geweest. En er konden geen diensten meer gehouden worden. Heeft men tijdelijk de diensten in de Joodse school aan de Kloosterstraat gehouden. Na de oorlog waren er te weinig mannen, want je moet 11 mannen hebben om een dienst te kunnen houden. Waren er te weinig mannen om nog een Joodse dienst hier te kunnen houden. En zijn de Joodse diensten opgehouden te bestaan. In 1954 is deze synagoge verkocht aan schoenhandelaar Bijvang. We kunnen dat zien nog aan het schoentje boven de deur. En is het interieur van deze synagoge naar de synagoge in Amersfoort gegaan. En daarmee was eigenlijk ook de Joodse gemeenschap in Nijkerk opgeheven. Bijzonder is ook nog wel te vertellen dat in de oorlogsjaren tijdens een dienst hier deze werd verstoord door een paar Duitse soldaten. De toenmalige burgemeester

Meester Bruin Slot heeft dit opgemerkt en heeft deze soldaten bij de kraag gepakt en eruit gezet, zodat de dienst voortgezet kon worden. Dat heeft verder geen staartje gekregen voor de burgemeester. De reden is dan ook wel dat deze soldaten te veel in het glaasje gekeken hebben, of iets meer dan dat. En dat waarschijnlijk ook niet hebben aangedurfd om daar een zaak van te maken. Dus dat is met het sisser afgelopen. Ik vertelde net dat van 1801 dan hier de synagogediensten waren, maar u zult zich afvragen, waar waren die dan daarvoor? Want de Hoogduitse Joden zijn wel later dan de Portugese Joden naar Nederland gekomen, maar hebben daarvoor ook wel synagogediensten gehad. Dat was met name in de eerste periode bij mensen aan huis. Maar in het daar waar van de Brandhof bordje staat, is voorheen een pakhuis geweest. Dat kun je ook op de foto zien. En het pakhuis werd ook toen het Kalkhok genoemd. Dat was ook van Marcus, een van de rijkere Portugese Joden. De Hoogduitse Joden. En in dat pakhuis zijn, voordat hier de synagogediensten kwamen, daar de synagogediensten geweest. We staan hier bij het Joodse kerkhof aan de oude Amersfoortseweg. In 1780 heeft een van de rijkere Hoogduitse Joden, Marcus, hier een perceel land gekocht dat de Korte Dood werd genoemd. En daar is ook het Joodse kerkhof geplaatst. Het kerkhof is bewust een stukje buiten het centrum van Nijkerk geplaatst, omdat de Joden het eeuwig recht op grafrust hebben. Dus die mogen dus niet, deze graven mogen niet geruimd worden. De Sephardische Joden die hadden aan de Hoogstraat in Nijkerk twee kleine kerkhoven. En daar was een probleem, want daar moest eigenlijk nieuwbouw plaatsvinden. Of er was in ieder geval geen ruimte meer om nieuwe graven bij te plaatsen. De Sephardische Joden zijn later ook hier op deze begraafplaats begraven. En in 1962 zijn degenen die aan de Hoogstraat zijn begraven, herbegraven hier op dit kerkhof. De opperrabijn moet daar toestemming voor geven, en dat mag alleen plaatsvinden door mannen die ook een keppeltje dragen. Dus daar zijn er wel wat rituelen aan verbonden. Je kunt het verschil van de graven tussen de Sephardische en de Hoogduitse Joden zien aan de steen. De Sephardische Joden hebben een liggende steen en de Hoogduitse Joden een staande steen. Bijzonder is ook wel het hek waar ik nu voor sta. Dat is het hek geweest dat voorheen voor de synagoge aan het Sengel heeft gestaan. Toen de synagoge in 1954 verkocht is, is het hek eigenlijk verwijderd en terechtgekomen bij een boer die daar een hondenhok van heeft gemaakt. De toenmalige voorzitter van Museum Nijkerk heeft dat altijd in de gaten gehouden en gedacht, dit moet toch wel op een bepaalde manier bewaard blijven. En later heeft hij, toen die boer vertrokken was, het hek teruggekregen, of teruggevonden zelfs, op een stortplaats. En heeft met behulp van bij ons bekende Piet Brons, een lokale smid, het hek gerenoveerd en geplaatst hier aan de oude Amersfoortseweg. En bijzonder aan het hek is ook te zien dat het ook een Joods hek is, want er zijn ook Davidsterren boven te zien.

We staan hier bij het Joodse monument aan de Bruinslotlaan. En van het monument wil ik kort iets vertellen. Je ziet daar in het midden drie tranen. In de grootste traan is de sleutel. Dat is de sleutel van de synagoge aan de Singel. De middelste is leeg. Dat is de traan eigenlijk van de vernietiging, verdwenen Joodse gemeenschap in Nijkerk. En de kleine traan, zie je een sleutel, dat is een sleutel naar de toekomst toe. Je ziet ook de kleuren rood, wit en blauw. Dat zijn de kleuren, wit en blauw zijn de kleuren van de Joodse vlag, van de Israëlische vlag. Rood, wit en blauw van de Nederlandse vlag. In het midden, daarbij dat rode, zie je een driehoek. Daar staan de namen geschreven van de Joodse mensen die in de oorlog vernietigd zijn, gedood zijn. En aan beide zijden een Torah-rol. Een rol voor de Torah. In de drie panelen zie je dat de cement wat aan het uitlekken is. Dat symboliseert de tranen die gelaten worden om het verleden van de Joden. En een klein bordje op een van de paneeltjes staat op de stenen daar. De tekst: open de poort voor ons als het tijd is om de poort te sluiten. Deze Joods monument laat dus eigenlijk zien de Joodse geschiedenis van Nijkerk, maar met name hoe die eigenlijk beëindigd is. Op een niet zo'n mooie, maar op een zeer droevige manier.

0: We hebben tijdens deze wandeling een aantal pakhuizen gezien, tabakspakhuizen. En ik heb toen verteld dat er ook schuren waren waarin het tabak werd gedroogd. Die zijn in Nijkerk niet meer te zien, maar we hebben hier in het museum, waar we dus inmiddels beland zijn, een replica staan. En dan zie je ook dat het van hout is gemaakt en dan de zijkanten open, zodat de wind er doorheen kan. En op die manier kan je het snelst en het beste de tabak drogen. Maar dit was een Joods rondje en niet een tabaksrondje. Dus we keren weer terug naar het onderwerp. En hier in het museum Nijkerk staan we stil in het Joodse hoekje, waar een bord is, een miswa-bord. In dit bord wordt aangegeven wat tijdens de dienst aan de orde is. Ik kan het niet lezen, het is in het Hebreeuws, of misschien Ivriet. Maar het bijzondere van het bord van de borden die in de Joodse synagogen waren, is wel dat er in een van deze borden staat dat er gebeden wordt voor het koningshuis. En in andere landen komt het niet voor dat voor de overheid wordt gebeden. Maar in Nederland was het wel zo. Dit bord is momenteel heeft gestaan in de synagoge aan het Singel. En hier zien we een mantel van de Torahrol. Die is gebruikt in de Nijkerkse synagoge, ook aan het Singel. En de Torahrollen worden in de synagoge bewaard in deze mantels. Elke Torahrol. Deze is gemaakt door mevrouw de Liever. En op de tekst staat ter nagedachtenis aan Mozes, zoon van Jozef de Liever. In 1924. We zijn nu aan het einde gekomen van het Joodse rondje Nijkerk. Maar voordat ik ga afsluiten, wil ik u nog even wijzen op een paar boekjes. Die in het museum Nijkerk, waar wij nu zijn, verkrijgbaar zijn. Eén daarvan is het struikelstenengids. In begin het jaar is er al een keer een uitzending geweest over de struikelstenen. Deze gids, waarin bij elke struikelsteen beschreven staat wie het zijn, maar ook wat achtergronden van de familie die vermoord zijn en waarvoor een struikelsteen voor de woning is geplaatst. Dat kunnen zowel Joden zijn, maar ook verzetstrijders. In totaal zijn er 54 struikelstenen in Nijkerk en een paar in de omgeving. Tweede boekje, wat ik wel passend vind om even te noemen, is een boekje van Arie Kok, een lokale schrijver. Mori. Mori gaat over Mozes, Mozes de Liever. Daarvan is een struikelsteen bij de Holkerweg. Hier, dus Arie Kok beschrijft eigenlijk hoe het leven van Mori geweest zou moeten zijn. Het was een jongetje toen de oorlog uitbrak, ongeveer 12 jaar. En het gaat over de periode voor de oorlog, maar ook tijdens de oorlog. Dat hij op een gegeven moment niet meer naar school mocht. Dat hij op een gegeven moment niet meer buiten mocht spelen. Dat hij op een gegeven moment aan de hand van zijn vader naar het station ging in april 1943... Om zich te melden in Wucht. Want de Joden moesten zich en hebben in maart allemaal bericht gekregen, maart 1943, dat ze zich moesten melden in Wucht. En dat was een jaar later dan de meeste Joden in Nederland afgevoerd werden en vermoord zijn in Duitsland. Veelal gebeurde dat in 1942. Maar de burgemeester toen, Bruin Slot, die probeerde toch een list te bedenken om de Joden zo lang mogelijk in leven, of in ieder geval bij zich te houden. En bedacht een project, het afwatering van Hoevelaken, het project De Laak. En daar kreeg hij toestemming voor. Het is hem gelukt. Zodat ze pas een jaar later zich moesten melden. Toen kon hij het ook niet meer tegenhouden. En dat was dan het einde van heel veel Joodse mensen. En tenslotte het boekje over de Westerborkpad. Dat is een pad vanaf Amsterdam naar Westerbork in Drenthe, waarin veel Joden van Amsterdam naartoe moesten lopen om zich te melden in Westerbork. Van die route is een wandelpad gemaakt, opgeknipt in meerdere wandelingen die in dit boekje zijn beschreven. En je komt dan langs veel plaatsen waar een Joodse betekenis aan onderhevig is. Voor mensen die van wandelen houden, is het een uitstekende gelegenheid om met aan de hand van dit boekje het spoor van de Jodenvervolging te gaan volgen. Dit was dan eigenlijk, misschien een beetje in het kort, de Joodse wandeling in Nijkerk. Wij kunnen een uitgebreide wandeling aanbieden, zoals wij ook meerdere wandelingen kunnen aanbieden vanuit Museum Nijkerk. De stadswandeling, maar ook een aantal andere. Wees welkom in het museum hier in Nijkerk of bij een van onze rondwandelingen.
1: En tot zover dit stukje over de Joodse rondje Nijkerk. Straks in de tweede uur gaan we naar Barneveld. Ook daar was een synagoge actief. Maar eerst hebben we nog muziek in dit laatste stuk van het programma Focus. Hier bij A1 Radio. Synagoge.

ZFM. En wij gaan er alweer bijna voor dit uur van 10 tot 11 bij A1 Radio. Straks het nieuws. En daarna zijn we weer terug met het laatste uur van Focus. Met onder andere het rondje uit Barneveld. Maar wij sluiten af met Psalm 65, versen 1 en 2. Tot straks.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op A1 Radio. Amerikaanse militairen hebben een commercieel vrachtschip in de Golf van Oman uitgeschakeld. Volgens CENTCOM, het Amerikaanse commando in het Midden-Oosten, zou de bemanning van het vrachtschip waarschuwing hebben genegeerd en geprobeerd hebben om de lopende zeeblokkade tegen Iran te doorbreken. Volgens CENTCOM is het achtersteven van het onder Panamese vlag varende vrachtschip geraakt, waardoor het vaartuig volledig is uitgeschakeld. Er zouden geen gewonden zijn gevallen. Vandaag is het de jaarlijkse Coming Out Day, waarop aandacht wordt gevraagd voor zichtbaarheid, acceptatie en de vrijheid om openlijk jezelf te zijn als lid van de LHBTI-gemeenschap. Mensen worden aangemoedigd om uit de kast te komen. In Nederland is geen landelijk groot centraal evenement, maar wel veel lokale activiteiten. Zo wordt in sommige gemeenten de regenboogvlag gehezen en zijn er in een aantal steden Pride Walks. Vandaag wordt de regenboogvlag voor het eerst gehezen aan het gebouw van de Tweede Kamer. Door de nadering van de orkaan Simon is de kans groot dat delen van Mexico worden getroffen door hevige regenval, overstromingen, aardverschuivingen en windsnelheden tot 240 km per uur. De storm heeft nu categorie 4 van de 5 bereikt. Het vliegverkeer in de Mexicaanse toeristische kuststeden Puerto Vallarta en Manzanillo ligt stil. En in veel steden rijdt het openbaar vervoer niet meer. Doordat er veel regen wordt verwacht, bestaat de angst dat rivieren buiten hun oevers treden. Vanmiddag om 14:30 neemt Erna Pijnenburg tijdens een kerkdienst voor het eerst plaats in haar bisschopszetel. Gisteren werd ze in Haarlem in de Sint-Bavo-kerk gewijd tot de allereerste vrouwelijke bisschop in de Nederlandse geschiedenis van de oud-katholieke kerk. Pijnenburg vindt haar wijding een historisch en hoopvol moment. Ze volgt Dick Schoon op en is de 19e bisschop van het bisdom Haarlem. De oud-katholieke kerk splitste zich in de 18e eeuw af van de Rooms-katholieke kerk. Het weer, vanochtend vooral regen in het noorden. In het zuiden zit op een enkele bui na droog, bij temperaturen tussen 11 en 13 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files, met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
0: A1 Radio.
1: A1 Radio. Goedemorgen.
0: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

En je bent terug bij het tweede radioprogramma uur van dit programma Focus bij A1 Radio. Op deze zondagmorgen van 11 tot 12 nog. Met onder andere het rondje Nijkerk wat we in het eerste uur hadden. Doen we straks over, maar dan in Barneveld. Dat en meer en natuurlijk afwisselend met muziek. Zowel Hebreeuws, Engels, Nederlands, Christelijk en Joods in één uur gestopt. En we beginnen met dank nu alle God van Talita Nabeen en Via Westra.

0: En de opening was van Talita Nawijn en Via Westrum met Dankt, dankt nu allen God. En zoals al gezegd, in eerdere uren is dit een gemixt programma. Christelijk en Joods, Hebreeuws, Nederlandse muziek, Engelstalige muziek. En straks kijken we naar het rondje Barneveld van de synagoge in Barneveld. Althans wat daar nog van over is. We hebben ook muziek onder andere van Eline. En dat is straks aan de beurt. Het lied heet Je mag ook verliezen.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
2: Dit is A1 Radio, de stem van jouw regio.

Muziek uit de Singing in Veenen op Zandel de 50e stad. Opgenomen 15 mei 2021 al daar. Straks gaan we naar het rondje Barneveld uit de synagoge al daar. De Bijlen synagoge, maar hier nog een Nederlandstalig. Ook dit is een psalm. En mocht je meer willen weten over de programma's van A1 Radio, kijk dan op onze website www.a1mediagroep.nl.

door de Psalm 72 hier in deze uitzending van de Palme Focus. Met straks dus, wat ik al zei, een stukje over de Wijlen Synagoge. Want die bestaat niet meer in Barneveld. En dat is een opname samen met de mensen van Oud Barneveld. Eerst op muziek, Christian Verwoerd met Ik Wil U Danken.

0: lokaal nieuws en de beste muziek.
1: De stem van jouw regio is A1 Radio.
2: En voordat we straks naar Barneveld gaan voor het rondje van de synagoge, eerst nog deze muziek, Hava Nagila Hava. Dit is muziek die je niet op veel radiozenders terughoort, maar wel bij A1 Radio op deze frequenties, op deze zondagmorgen.

even lezen wat populaire muziek. Gaan we naar wat traditioneler. Maar eerst gaan we dan daarna luisteren. Iets wat traditioneler is dan in ieder geval deze muziek die je net hoorde. Hava. Nagila Hava. We gaan naar de muziek, en dat is Hebreeuwse muziek. Die is zeker wat meer gewichtige muziek in dit stukje van dit uur. Maar ook zeker mooi om dat mee te nemen. Het heet Shema Israel, een belangrijk gebed in het Jodendom.

0: De Joden worden al beschreven in de geschiedenisboeken vanaf 1726. En vanaf 1726 zijn er, met mondjesmaat, is de Joodse gemeenschap gaan groeien. De namen Cohen en Marcus komen dan al voor. En de Leeuw is ook een bekende naam die voorkwam. En pas in 1852, tijdens de besnijdenis van een pasgeborene, waren de vooraanstaande Joodse Barnevelders bij elkaar. Mm-hmm. En toen bedacht ze van, we moeten samen een synagoge gaan stichten.
1: Kun je wat vertellen over die oorsprong van waar kwamen zij vandaan?
0: Dat wordt niet precies beschreven, maar de namen Cohen, Marcus, de Leeuw. Ja, ik weet niet of dat nou Duitse Joden waren, dat weet ik niet. Er zijn wel veel Duitsers naar Barneveld gekomen. Maar dat is iets later, denk ik. In het eind van de 19e eeuw kwamen er veel Duitsers naar Barneveld. Met name middenstanders.
1: Want zou ook nog een link liggen met Nijkerk?
0: Die link met Nijkerk was er natuurlijk omdat de Joden waren aangewezen op Nijkerk. In Nijkerk gingen ze naar de synagoge. En eigenlijk is de synagoge in Barneveld een soort dépendance van Nijkerk geworden. Omdat er

0: toen 40 Joden in Barneveld woonden, 25 gezinnen, vond men het voldoende om een kerk te stichten. En men heeft voor 150 gulden de grond kunnen aankopen en voor 4500 gulden een gebouw gebouwd door een Barneveldse aannemer Timmerman, die in dezelfde tijd ook een kleuterschool gebouwd heeft. En ook die kleuterschool heeft dezelfde bouwstijl als deze synagoge. Dezelfde boogramen, een beetje neo-Byzantijns, is dat uitgevoerd.
1: En als je kijkt naar die geschiedenis van die synagoge, die is niet zomaar gekomen. Er is, neem ik aan, vanuit de Joodse gemeenschap geld voor ingezameld.
0: Ze hebben landelijk de helft van het bedrag bij elkaar kunnen krijgen. De helft van die 4500 gulden hebben ze via landelijke acties kunnen krijgen.
1: En hoe was het met het aantal Joodse inwoners? Hoeveel aantal Joodse inwoners
0: waren er?
1: Het waren
0: 45.
1: En als je kijkt naar de geschiedenis, het is in het centrum van Barneveld geweest, hè, waar de synagoge staat.
0: Ja, het staat pal in het centrum, op 50 meter van de grote kerk.
1: Strategische ligging, omdat daar ook de meeste Joodse mensen in de buurt woonden?
0: Nou, Barneveld was toen rondom de kerk drie straten die haaks op elkaar stonden. Dat was heel Barneveld.
1: Ja. Echt vrij klein dus in feite.
0: Ja.
1: Want hoeveel inwoners had Barneveld toen ongeveer?
0: Nog geen 1000. En de landerijen rondom natuurlijk. He? En Garderen, wat nu bij Barneveld hoort, was een aparte gemeente. Ja. Maar tegenwoordig is Barneveld natuurlijk een hele grote gemeente geworden. En vroeger, als je die oude foto's die ooit rond 1900 vanaf de kerk genomen zijn, zie je niet veel meer dan het kasteel en vier straten.
2: Ja, je had het ambt Barneveld. Dat bestond uit Barneveld en omstreken tot Elspeet toe. Later is dat, na de Franse tijd, de gemeente Barneveld. Eerst de mairie, maar toen later de gemeente Barneveld. En inderdaad, wat mijn collega zegt, het waren drie straten. De doorgaande straat die kwam van Nijkerk richting Ede. Dat was de huidige Langstraat, Schouderstraat. Waar we nu zitten, de Jan van Schaffelaarstraat, dat was een soort zijstraat en die ging richting het kasteel. En verder sloot aan op de weg naar Voorthuizen. Maar het kruispunt was letterlijk bij de oude kerk, die nu nog zichtbaar aanwezig is. En het dorp Barneveld, ja, ik durf geen schatting te maken van het aantal inwoners in pak en beet 1850. Dat zou ik niet precies weten, maar het was een zeer kleine gemeenschap. Vandaar, de Joodse gemeenschap was klein, maar in vergelijking met het aantal inwoners was het nog niet zo'n... Het was natuurlijk niet groot, maar was het niet zo'n rare vergelijking. Het aantal Joodse inwoners, wat mijn collega ook net zei, rond 1700, dat nam steeds meer toe. En dan krijg je, ja, plotsklaps, dan zijn er toch een aantal gezinnen. En in 1853, 54 kon men op een stukje tuinbouwgrond, midden in het dorp, dat was toen tuingrond, dat kon men kopen en daar heeft men voor 4500 florijnen, 4500 gulden, een gebouw opgezet, de synagoge. En helaas is daar, ja, het gebouw is er nog gedeeltelijk zichtbaar zelfs, maar de sporen van de Joodse gemeenschap zijn wel een beetje uitgewist. En wat ik, voordat u kwam, even memoreerde, Dat is zo aardig dat u daar een uitzending aan wijdt. Want heel veel Barnevelders weten niet dat Barneveld een Joods historisch verleden heeft. Omdat dat al zo lang geleden is, van voor de Tweede Wereldoorlog. En mij is er ooit gevraagd, als voorzitter van Oud-Barneveld, of we hier een aantal stolpersteinen konden plaatsen. En dat was een initiatief vanuit Nijkerk, daar zijn ze wel. En dat ben ik op onderzoek uitgegaan met een andere enthousiast lid van onze vereniging. En wij kwamen tot onze teleurstelling, tot de ontdekking dat dat eigenlijk geen zin had. Want in de Tweede Wereldoorlog waren eigenlijk de meeste Joden al verdwenen. Die woonden hier niet meer. Dus die zijn ook niet weggevoerd. Er zijn een aantal mensen wel ondergedoken. Maar eigenlijk is de Tweede Wereldoorlog al, behalve de Barneveld-Joden in Kasteel de Schaffelaar, waar we het zo over zullen hebben, is eigenlijk een hoofdstuk wat, ja, niet zo indrukwekkend is. Want er zijn geen Joden weggevoerd. Dus de Stolpersteinen in Barneveld zijn er niet gekomen omdat daar geen reden voor was. Dat was het eigenlijk.
1: Wils gaan een optiekwinkel binnen in Barneveld. En in die optiekwinkel zijn natuurlijk mensen, maar achter de optiekwinkel,
3: we kunnen hier naar boven.
1: Daar is de synagoge. We lopen nu de optiekwinkel in en naar de bovenkant van de optiekwinkel. En dan komen we uit zo meteen, als het goed is, in de buurt van waar de synagoge was. Hier zie ik al een glas en lood.
3: Het roosvenster van de voorgevel is hier duidelijk zichtbaar. Ja.
2: Mooi dat het bewaard gebleven is.
3: Hier ziet u een raam.
1: Ja.
3: Even daar hangt Luxaflex voor, maar goed.
1: Een van de ramen van de synagoge.
3: Die je uit het steegje zag.
1: Ja, precies.
3: Uit het steegje zag je deze.
1: Maar dat betekent dus dat eigenlijk hier ergens begint, ergens het stuk van de synagoge ergens.
3: Ja. Of misschien wat.
2: De voorgevel is weg.
1: Een van de mensen beaamte dat dit ongeveer de voorgevel van de synagoge is geweest.
2: Ja, zeker. Ja. En dat kun je zien. Die winkel die was oorspronkelijk niet helemaal zo diep. Ze hebben er later iets uitgebreid.
3: Mm-hmm. En verdieping bovenop gebouwd.
2: Verdieping bovenop gebouwd. Dat is veel later gebeurd, hoor.
1: Het is mooi dat de glas lood hier voldoet.
2: Ja, en daar zijn ze, en dat vind ik wel leuk. Daar zijn ze hier trots op, hè?
1: Ja.
2: Nee, dat als je bedrijfsleider spreekt, die zegt, die gaat direct, oh, dat laat ik u laten zien. Je bent van harte welkom. Ja, dat is aardig dat we, ja, dat dat toch zichtbaar is.
3: Maar vroeger waren hier ook vensters, maar die hebben ze ook weer dichtgemetseld.
2: Ja, je kunt zeggen, het is armetierig wat er overgebleven is. Aan de andere kant, er is nog iets.
1: Ja, er is nog een klein beetje van de overlevering.
2: Dat raam, en aan de buitenkant is er iets zichtbaar.
3: We mogen nog in de etalage. Maar de voorgevel is helemaal van marmersteen. Dus daar kunnen we geen plaquettes aan hangen. Maar we mogen wel in de etalage nog een bord maken met de historie van het pand.
2: Initiatief van meneer Jaap Poort ook destijds.
3: Ja.
2: Ja, dat was een initiatief. Zeker. Van iemand uit Ede, notabene.
3: Ja.
2: En die heeft de oud-burgemeester van Renswoude, dat was Wilke Dekker. Ja. En die hebben toen een brief aan Barneveld gestuurd van, zou dat niet de Joodse gemeenschap, dat daar een herinneringssteen, behalve die in het museum. En dat is er eindelijk, dat gaat er eindelijk dus van komen.
3: Ja,
2: een herinnering aan deze plaats, wat er op deze plaats geweest is. Want dat weet bijna niemand in Barneveld.
1: Nee.
3: Maar daar gaan we nog even over nadenken hoe dat in elkaar zit. Maar die gevel is helemaal van heel mooie steen gemaakt. Daar kan je niet iets in metselen of zo. Dat lukt
2: niet. Nee, want het is vast eens het punt. Heel mooi dat we de herinneringssteen, maar waar gaan die? Waar gaan we die aanbrengen? Dat is natuurlijk iets. Dat is heel moeilijk. Aan de voorkant Ook niet.
1: Ook niet.
2: Dat was het punt.
3: Ja. Dan moet het maar een bordje worden in de etalage.
2: Hoe is Antonia, een van de 8 kinderen van Jan van der Beek, in Jacoba Ruiter geboren en getogen? Ze woont er nu, na 35 jaar in het buitenland hebben gewerkt, weer vlakbij. Ze herinnert zich goed hoe de oude synagoge in de tuin naast hun huis stond. Hij stond leeg. Nou praten we over 1928 zo, hè? Hij stond leeg, maar was nog intact. Er zat een soort toog in waar vroeger een voorzanger had gestaan. En een houten draaitrap naar de galerij boven die voor de vrouwen bestemd was. Onze fietsen stonden erin en mijn moeders eerste elektrische bastobben. De ruimte werd ook soms gebruikt als opslag bijvoorbeeld van hooibalen voor het vee. Maar mijn vader respecteerde de restricties in de overdrachtsakte van 1922. En dat er geen niet passende activiteiten zouden plaatsvinden. De synagoog had een unieke akoestiek. Dat herinner ik me nog goed. Ik zong er in mijn eentje regelmatig de psalmen die ik op school moest leren. Die klonken daar heel erg mooi. Ik voelde me echt een opera-diva. Dat kind stond daar alleen in die synagoge. Antonia heeft een foto in... die foto, daar staat ze met haar broertje.
1: Ja.
2: En verder gaat het verhaal. De foto is omstreeks 1927 gemaakt. Mm-hmm. Maar de interieur van de shoe, dat verpauperde. Het houdt rot.
3: Het is nooit gefotografeerd.
2: En er is, is nooit gefotografeerd. Oh ja, hier staat Antonia, dat meisje, herinnert zich. Op een gegeven moment vielen er hele stukken uit het hoge plafond. En de elegante wenteltrap was helemaal aangetast door houtrot. Nou ja, en dan krijg je dus het hele verhaal van de vader Barend van der Beek. Of de broer, geloof ik. En die heeft dus toestemming gegeven om de voorgevel uit de synagoge te kloppen. Mm-hmm. En in een winkelpand in te bouwen, meteen vanaf de straatkant. Dat hebben we net gezien. Ja. Daarom verdween wat ooit voorhof was geweest. En zij, dat meisje, betreurde het enorm dat het de synagoge niet opgeknapt is en een functie heeft gekregen als bijvoorbeeld notariskantoor, advocatenkantoor. Het zou zo'n monumentale blikvanger in de Jan van Schaffers zijn geweest.
4: En zo weer dit stuk over de synagoge van Barneveld, of wat er nog van over is. Wij gaan langzaam afsluiten. Muziek in hier.

De muziek die je hoorde was van Gila Ben David met Mismoor Le Toda. Naar van Psalm 100. Wij gaan er bijna uit voor deze uitzending van het programma Focus op deze zondagmorgen. Gepresenteerd en samengesteld door Erik Veldsen. Met dank aan het Museum Nijkerk en met dank aan de heren van het Oud Barneveld. Wij gaan eruit met dank u voor deze nieuwe morgen.

0: En met dit stukje nummer, dank u voor deze nieuwe morgen. Neem ik afscheid van je voor deze week, voor deze focus. Graag tot volgende week. Dan zijn we weer van 10 tot 12 bij A1 Radio.
1: Goedemiddag. Je luistert naar A1 Radio.
2: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 12 uur.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. Het migrantenkamp bij de Spaanse exclave Ceuta is door de autoriteiten ontruimd. Migranten zijn door militairen en politie met bussen afgevoerd. 2 dagen voordat de Spaanse koning Felipe en zijn vrouw Letizia er op bezoek komen. In juli ontstonden in deze Noord-Afrikaanse exclave chaotische taferelen toen er tienduizenden mensen vanuit Marokko via het gebied naar Europa wilden vluchten. Sindsdien slapen er nog veel migranten in de buitenlucht. Opnieuw heeft een topman van een softwarebedrijf gepleit voor voorzichtigheid met AI-modellen. Op X schreef Microsoft-baas Nadella dat bedrijven een noodrem zouden moeten inbouwen, zodat ingegrepen kan worden als het misgaat. Na incidenten waarbij kunstmatige intelligentieagenten zelfstandig het web opgingen en onverwacht gedrag vertoonden, riepen ook managers van OpenAI en Anthropic op om de veiligheid van de nieuwe technologie te vergroten en de ontwikkeling te vertragen. Bij schietpartijen in de Amerikaanse staten Pennsylvania en Georgia zijn in totaal 14 dodelijke slachtoffers gevallen. Ook de beide daders van de afzonderlijke incidenten kwamen om. In Erie schoot een 45-jarige man meerdere leden van zijn familie en een vriendin neer. En ook in Douglas lijkt het om een gezinsmoord te gaan. Daar had de neergeschoten vrouw kort voor de schietpartij de politie nog gebeld en geklaagd over het feit dat haar man binnen aan het roken was. In het Gelderse Oldebroek zijn verschillende regenboogvlaggen verdwenen. De vlaggen wapperen in het hele land ter gelegenheid van Coming Out Day. Hiermee wordt vandaag aandacht gevraagd voor de acceptatie van de LHBTQ-gemeenschap. In Oldebroek was door het dit jaar aangetreden conservatieve gemeentebestuur bepaald dat de gemeente de vlag niet meer zou hijsen. Daarop deden verschillende mensen het zelf. Maar nu zijn er dus meerdere verdwenen. De politie roept op om aangifte te doen van diefstal. Het weer. Het wordt minder buiig, maar de wind blijft krachtig. Het wordt vanmiddag rond de 14 graden bij een mix van wolken en zon. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
6: AE Radio, goedemiddag.
7: Onderweg, op het werk en thuis, dit is hier.

0: De Beatles reden top 3 vandaag in 1990 met op nummer 1 toen George Michael en Praying for Time. Max Priest Close to You op 2 en op 3 Bon Jovi en Blaze of Glory. En net nog buiten de top 3 stond op 4 In Excess en Suicide Blood.
1: Van ver weg tot dichtbij, Chart World, hits all around the world met John Deventer.
0: En hartelijk welkom bij een nieuwe week Chart World. En wekelijks ben ik je gids door de internationale hits en geef ik je een tour door de wereldhitlijsten. En presenteer de Chart Top 30 met daarin de wereldwijde populaire subsidietracks van dit.

0: World. Alles draait om de wereldhits.
1: Later dit uur de wereldwijde album top 10 van dit moment. Met daarin een hernieuwde nummer 1. En ook straks de nieuwe rangen en standen van onze eigen wereldhitlijsten charts en top 30. Maar eerst nu charts all around the world. En daarin kijken we wekelijks naar de muzieksmaak in een internationale hitlijst. En vorige week was dat die van de Dominicaanse Republiek. En daar is bijzonder populair Dalvina Rossa en Alma Rossa. En zometeen gaan we in charts all around the world naar Italië.

0: Van Australië tot Zweden. Chart World. Hits all around the world. Met deze week...
1: De tophits in Italië. Italië, officieel de Republiek Italië, is een land in Zuid-Europa. Het noorden van Italië grenst aan Frankrijk, Zwitserland, Oostenrijk en Slovenië. Ongeveer 75% van Italië is bergachtig of heuvelachtig. En ruwweg 20% van het land is bebost. Er zijn smalle stroken van laagland langs de kust van de Adriatische Zee. En langs delen van de kust van de Tyrrhenische Zee. En Rome, nabij de Tyrrhenische Zee, is de hoofdstad en grootste stad van Italië. En dan de muziek, en die is vooral in de lokale taal het Italiaans. Topsongs zijn Lotana van rapper Severa Esbasta. En ook Gay Gluir, en dat is een Italiaanse rapper afkomstig uit Napels. En die vind je hoog terug in de charts in Italië, zoals de track Canzone d'Amore.

0: Chartrun, de tussenstand.
1: En zometeen nieuwe chart wil de nieuwe Chartrun top 30 van deze week. Maar eerst nu de Chartrun tussenstand. En daarin kijken we wekelijks naar de verdwenen tracks uit de actuele Chartrun top 30. En in deze tussenstand over dit lopende jaar kan ik je melden dat er 3 tracks verdwenen zijn. Verdwenen uit de top 30 zijn Cameron Whitegum's Kingdom of Fear. Het is eruit na 8 weken en 18 punten. En dan 2 tracks die deze week het verschil maken, zoals Taylor Swift en haar I Knew It, I Knew You. Het is na 17 weken en 294 punten verdwenen uit de weeklijst. Wat haar in het voorlopige jaaroverzicht een 13e plek heeft opgeleverd. En dan een track die binnenkwam op 13 september vorig jaar en nu op 10 oktober, na 54 weken, uit de Chartrun top 30 is gevallen. En ook direct de voorlopige jaartop 3 weer door elkaar heeft geschud. En wie dat is, dat hoor je nu, want dit is de voorlopige jaartop 3. Met op 3 K-pop Demon Hunters, Hunter X en AJ en de andere zangeressen uit K-pop Demon Hunters en Golden, met 618 punten en 58 weken op nummer 3. Bruno Mars, I Just Might, met 715 punten en 33 weken op de nummer 2. En vorige week stond hij trouwens nog op de nummer 1, de voorlopige nummer 1. En op nummer 1 is komen binnenvliegen met 835 punten en 54 weken Olivia Dean en Man, I

Het is tijd in deze Chartworld om in de nieuwe weeklijst van de Charts en Top 30 te duiken. En die geeft een beeld van de wereldwijde muzieksmaak van dit moment. En dan gaan we met het eerste overzicht met op 30 van 29 nu in de 70ste week. Omlaag Alex Warner en Ordinary. Het was een repeat hit. En nu staat hij dus op 30 van 29. Tame Impala en Jenny en Dracula, 30 weken nu op dit moment. En het gaat van 27 naar 29. En Jamie Miller, Baby Doll, vorige week nog binnengekomen op 24. En nu daalt hij alweer terug naar 28. Van 20 naar 27, Katy Perry, The One That I Got Away. En Tame Impala, Loser, die zakt ook terug van 19 naar 26.

0: 25.
1: Met top 25 van 21 de Wasa en Magnetic. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat die dalen van 16 naar 24. Huckle and Salto in Jamaica, Bam Bam Bam, die gaan omhoog van 28 naar 23. En van 17 naar 22 gezakt ook Milk and Thought en Earrings. En ook omlaag van 18 naar 21 Teddy Swings en Mr. Know It All.

0: Top 10.
1: En dit is de top 10 van deze week met 4 stijgers, 0 staanblijvers, 3 zakkers, 2 nieuwe en 1 re-entry. Met op nummer 10 van 8 Michael Jackson en Thriller. Nieuw op nummer 9 is Tina Shee en Popstar op 9 dus. En Nadella met Prima, die gaat van 9 naar 8. Ook nieuw is Nothing But Thieves en Stray Dogs op 7. En Shanna Sparrow en Visitor, die gaat van 5 naar 6. BTS Aragon, die stijgt van 7 naar 5. En Noah Kahan met The Great Divine, die stijgt ook van 6 naar 4. 3 van 2 Olivia Rodrigo en You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. En The Art of Loving van Olivia Dean, die stijgt weer van 3 naar 2. En een re-entry op nummer 1. Dus opnieuw in de lijst op 1. The Life of a Showgirl, die encore van Taylor Swift. Het is deze week de wereldwijde album nummer 1.
0: Chart World, wereldwijde album.

0: Friend. Top 20.
1: Met op 20 van 9 Cat's Eye and Animal. My Body Isn't Ready van Somber gaat van 14 naar 19. En op nummer 18 staat een repeat hit. En dat is Taylor Swift en de Fat of Ophelia. Ze is nu voor de 39ste week genoteerd in de lijst. En DJ Gotcha en Jason Derulo en Michiko, die stijgt behoorlijk door van 25 naar 17. Het is een hardloper deze week in de Chartrend Top 30. En van 15 naar 16 daalt Olivia Rodrigo en Stupid.

0: Top 15.
1: Met op 15 van 7 dus een voormalige top 10 hit voor Stella Lovely in Boston. Het daalt van 7 naar 15. Temper City Self-Aware gaat van 12 naar 14. En 13 is binnengekomen de albumtrack Pink Clowning van Taylor Swift. Training Season, Dua Lipa, die gaat van 6 naar 12. En Shanna Spiro met The Great Expectation, die stijgt door van 13 naar nummer 11.
0: Chart Run. Top 15.

0: adverteren op AN Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving.
0: In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. De politie weet nog altijd niet wie er achter de brandstichting langs het spoor bij Rotterdam zit. Het kan sabotage of kattenkwaad zijn. Spoorbeheerder ProRail zegt er zeker van te zijn dat het opzet was, maar heeft geen idee over het motief. Onbekenden vernielden een deur van een technische ruimte en stichtten brand waarbij tientallen kabels verschroeiden. Deze moeten vervangen worden. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft is tot zeker zondagavond laat gestremd. Voormalig premier Dick Schoof ambieert geen ministerschap of andere rol in de politiek meer. Hij is zich na enkele maanden van niets doen nu aan het oriënteren op een rol om de Nederlandse belangen te dienen bij een bedrijf of organisatie, ook internationaal. Schoof zei in een interview met Margreet Dolman dat hij zich in zijn kabinet door geen van de vier partijen echt gesteund voelde en dat de opmerking van Wilders over dat zijn beleid een slappe hap was, ook voor hem een complete verrassing was. Het migrantenkamp bij de Spaanse exclave Ceuta is door de autoriteiten ontruimd. Migranten zijn door militairen en politie met bussen afgevoerd. 2 dagen voordat de Spaanse koning Felipe en zijn vrouw Letizia er op bezoek komen. In juli ontstonden in deze Noord-Afrikaanse exclave chaotische taferelen toen er tienduizenden mensen vanuit Marokko via het gebied naar Europa wilden vluchten. Sindsdien slapen er nog veel migranten in de buitenlucht. Opnieuw heeft een topman van een softwarebedrijf gepleit voor voorzichtigheid met AI-modellen. Op X schreef Microsoft-baas Nadella dat bedrijven een noodrem zouden moeten inbouwen, zodat ingegrepen kan worden als het misgaat. Na incidenten waarbij kunstmatige intelligentieagenten zelfstandig het web opgingen en onverwacht gedrag vertoonden, riepen ook managers van OpenAI en Anthropic op om de veiligheid van de nieuwe technologie te vergroten en de ontwikkeling te vertragen. Het weer. Het wordt minder buiig, maar de wind blijft krachtig. Het wordt vanmiddag rond de 14 graden bij een mix van wolken en zon. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn en dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: AE Radio, goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: nummer 1 in de Nederlandse top 40 vandaag. Maar dan in 1990 was Matthias Rijmen. Verdammt, ik lief dicht.
1: Van ver weg tot dichtbij. Chart World. Hits all around the world. Met John Deventer.
0: En hartelijk welkom bij het tweede uur van Chart World, de radioshow die op de voet volgt de wereldhits. Met straks het vervolg van de wereldhitlijst, de Chart Run. Maar ook nieuwe releases en zometeen hits van dichtbij. En aan het eind van dit uur de All Around the World wereldcolumn. En deze komt die vanuit Frankrijk en is die van Aimee.

0: Art World. Hits van dichtbij.
1: En daarin hoor je welke tracks hit zijn in België, Duitsland en Nederland. Te beginnen in de Vlaamse Ultra Top 50 van deze week. En daarin gaan uit opnieuw Linne de Douw. Vorige week was ze nog de uitgeleider van de week. Toen zakte haar track Schaduw van jezelf van 14 naar 45. En deze week krabbelt ze weer op en stijgt ze van 45 naar 39. Adele, Ain't in LA, die gaat van 43 naar 38. En ook Miley Cyrus met Base Pursuit zit in de Vlaamse lijst weer in de lift. Het gaat in de vierde week van 42 naar 36. Martin Garrix en het Sharon's Repeated, die stijgt in zijn 19e week van 38 naar 33. En de gedraaide Criss Cross Amsterdam en My Oh My, die staat op 32, komende van 40. Top 30 tijd is het weer voor Lost Frequency en Live It All. Het gaat van 32 naar 30. Alex Morgan's Fever Dream, die verplaatst zich van 31 naar 27. En Olivia Dean's So Easy To Fall In Love staat weer in de top 20. In haar 48e week notering staat het nu op 18, komende van 22. En Better met Loving Each Other is de snelste stijger. Het gaat in zijn tweede week van 27 naar 16. Kijken we nog even in de top 10. En daarin zien we staan op 9 van 21 Shanna Spiro en Great Expectation. Jamie Miller's Baby Doll die stijgt van 13 naar 7. En datzelfde doet ook Teddy Swings en Mr. Know-It-All. Het gaat van 8 naar 5. En op 4 is Taylor Swift Patient Zero de hoogste nieuwe. En opnieuw is de nieuwste dance track I Found You van Us en Judith. Het is nieuw binnengekomen in de Vlaamse ultratoplijst op nummer 43.

0: Hard World, hit van dichtbij.
1: Met nu de highlights van de Duitse single top 100 met in de spotlights rapper Ayy. Hij is de snelste stijger deze week met Ring My Bell. Gaat hij van 71 naar 50. Een andere snelle stijger is ook Karol G en Bye Bye Wow. Het gaat van 100 naar 57. Verder gaan uit die Depeche Mode en een classic hit Enjoy the Silence. Het stijgt weer van 58 naar 49. Adele en haar track Nicole Kidman gaat van 45 naar 36. En The Neighborhood met Sweater Weather staat op 27, komende van 42. De Duitse Ski Angu die staat op 22, komende van 41. En Cat's Eye met Animal heeft de top 20 bereikt. Ze stijgen van 23 naar 15. En opnieuw Adele, dit keer met Ain't in LA, die neemt de sprong van 14 naar 8. De hoogste binnenkomer is op 26 in Duitsland, Provence en Cry Baby Cry. En dit zijn de highlights van de Nederlandse top 40, met daarin drie nieuwe binnenkomers. En die zijn weer kriskras in de top 40 geland deze week, kan ik je zeggen. De eerste nieuw is op 39 Kygo en Max McNow en Take My Back. Opnieuw is er op 31 Jamie Miller en Baby Doll. En de hoogste nieuwe is geland op nummer 1. Maar daar natuurlijk zo meer over. En verder genaamd Feels Part 2 van Sommelier. Het stijgt in de tweede week van 38 naar 29. Taylor Swift en haar nieuwste wereldhit Patient Zero die gaat van 21 naar 13. En Chosen Texas van Ella Langley die verplaatst zich van 8 naar 6. En ook DJ Gotcha en Jason Derulo en Michiko zetten de lijn dat ze stijgen weer voort. Het stijgt van 9 naar 5. En tot slot van dit blok hits van dichtbij heb ik nu voor je de top 3's van Duitsland, België en Nederland. We beginnen met die van Duitsland met op 3 van 5 Tempo City en Self-Aware. Sikiria en Bruna Boy die blijven met Die Die Die staan op 2. En ook de nummer 1 in de Duitse single top 100 is hetzelfde gebleven. Daar staat nu voor de tweede week Zero Patient van Taylor Swift. Dan de top 3 van België met op 3 van 1 Stella Lovely in Boston. Shakira en Bruno Boy en Die Die Die die blijven staan op 2. En de nummer 1 in de Vlaamse ultratoplijst is weer opnieuw Summer. En My Body Isn't Ready. Het staat daar dus opnieuw op nummer 1 in de Vlaamse ultralijst. En dit is de top 3 van de Nederlandse top 40 met daarin een nieuwe nummer 1. En een complete top 3 die nagenoeg is vernieuwd. Het meest opmerkelijk is wel dat na 15 weken de nummer 1 van Shakira en Bruno Boy een vrije val heeft gemaakt van 1 naar 8. Shanna Spiro's Great Expectation die stijgt van 7 naar 3. En Koeglas en Anton en Boef met 100 tranen gaan van 3 naar 2. En op de toppositie heeft zich Engelse toestanden afgespeeld. Want vanuit het niets staat daar nieuw op nummer 1 in de Nederlandse top 40. De nieuwe single van Suzanne en Freek, Pijnstiller.
0: Chart World. Surprise Track.

0: Chart World, nieuwe muziek.
1: En nieuwe muziek van The Editors en Seriously. En de track die ons echt deze week heeft weggeblazen en met recht de Chart World Surprise track is, is Jaded van de Nederlandse singer-songwriter Jack Gerald.

0: top 10.
1: We gaan verder in deze Chartshot met het vervolg van de Chartshot top 30. We zijn aangekomen in de top 10 met daarin 0 staanblijvers, 6 zakkers, 3 hardlopers. Met daartussen de wereldstijger. En ook een nieuwe binnenkomer vinden we in de top 10 deze week. En dat ziet er als volgt uit. Met op 10 van 11 Olivia Rodrigo en The Cure. Hate That I Made You Love Me van Ariana Grande. Die gaat van 8 naar 9. En Hangel, Emela, Angel en Ultranati en Moving to the Sun. Die zakken van 5 naar 8. En nieuw op nummer 7, de hoogste nieuweling. Taylor Swift en Babylon. Het staat dus op 7 nieuw. En Ain't in the Lay van Adela. Die zakt van 4 naar 6.
2: Chartrun. Top 10.

0: Chartrun.
1: Chartrun.
0: Top 5.
2: Met zometeen de wereldwijde top 3, maar eerst loop ik de top 5 even met je door. Met op 5 van 3 Ellen Langley en Chosen Texas en Nicole Kidman van Adela. Die stijgt door van 10 naar 4.
0: Chartrun, chart update.
2: En onderweg nog de boze 3 wereldwijd, maar eerst nu de Chartrun hit update met de highlights van de Chartrun top 30 van deze week. Met daarin deze week 3 nieuwe en 1 repeat hit. En deze week op herhaling in de Chartrun top 30 is op 18 Taylor Swift en de Vette Vophilia. Na een tijdje afwezig te zijn geweest, is het in de Chartrun dus mede door het succes van de hernieuwde uitgave van haar album en bestseller The Life of a Show wil die encore ook weer opnieuw. Is er belangstelling ontstaan voor de oudere hits die op het album staan. En dat heeft geresulteerd dat we nu een 39e week noteerden voor de gewezen nummer 1 hit van Taylor Swift, The Vette Vophilia. Het staat dus opnieuw in de Chartrun top 30 op 18. En naast deze classic hit zijn er ook nieuwe binnenkomers. De nieuwste track Pink Clouding, het staat nieuw op 13 en op 7 is als hoogste nieuwkomer van Taylor Swift Babylon. En dan de hardlopers van deze week en dat zijn Huggle & Salter en Jamaica Bam Bam Bam. Het stijgt weer in de 12e week van 28 aan 23. En vorige week binnen op 25 en nu op 17 DJ Gotcha en Jason Derulo en Mi Chica. Shanna Spiros, Great Expectation, die gaat van 13 naar 11. En in de top 10 is nu gezien Olivia Rodrigo en The Cure. Het stijgt van 11 naar 10. En Adela met de track Nicole Kidman, die dende door van 10 naar nummer 4.
0: Chartrun.

0: Start World, jouw gids door de wereldhits.
1: En de Tour door de wereldhits komt zo langzaam weer tot een einde. Met net de Charton top 3, met top 3 van 2KLG en Bye Bye Now. En na 15 weken is de lijn doorbroken en zakken ze terug van 1 naar 2. Shakira en Bruna Boy en Die Die Die. En doorgeschoten en de wereld in de. En het is ook nog de wereldstijger deze week. Patient Zero van Taylor Swift. Het neemt de sprint van 23 naar de wereldwijde nummer 1. En dit was Chartworld voor deze week. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week. En dan ben ik ook weer je gids door de wereldhits. En het laatste woord komt nu vanuit Frankrijk en is van Aimé.
0: All around the world.
2: Wereldkolom.
3: Deze keer wil ik het graag hebben over de Franse taal. En iedereen die weet wel dat als je naar een ander land verhuist, dat de cultuur en de taal een belangrijk onderdeel zijn van om je daar thuis te kunnen voelen. En ik wil jullie meenemen in een stukje hoe mijn taalontwikkeling in het Frans is gegaan. En dat komt vooral omdat ik op een punt ben gekomen met de Franse taal waarvan ik zelf nooit echt had gedacht dat ik daar ooit zou komen. En als ik heel eerlijk ben, dan ergerde ik me daar zelf bij anderen vroeger nogal aan. Dus om eerlijk te zijn ben ik best wel verbaasd dat dat mij nu ook aan het overkomen is. Vroeger, als bijvoorbeeld mensen naar Amerika waren verhuisd, dan begonnen ze na een verloop van tijd ineens met zo'n Amerikaans accent te praten. En dan dacht ik vaak, ja hoor, lekker belangrijk, doe nou maar gewoon. Dat is toch nergens voor nodig? Maar laatst, toen zat ik met een groepje ondernemers te praten en toen zei iemand tegen mij, jeetje Aimé, jij begint toch echt wel heel Frans te klinken nu hoor. En om eerlijk te zijn, had ik het zelf ook al wel gemerkt. Zij had het met name over mijn Franse R. Dat viel mijzelf nog niet zo op. Maar wat ik wel heb gemerkt, is dat ik Nederlandse woorden begin te vergeten. Nou, niet echt vergeten natuurlijk, maar wel dat het Franse woord eerder in me opkomt dan het Nederlandse woord. En soms dan moet ik ook echt zoeken van, hoe heet dit ook alweer in het Nederlands? Mijn boodschappenlijstje bijvoorbeeld is ook echt een mengelmoes geworden tussen Nederlands en Frans. Of ik gebruik een Nederlandse versie, maar dan een soort van verfranst. En dat ik eigenlijk de enige ben die nog weet wat het betekent. En dat had ik dus echt nooit gedacht. Want ik vind het Nederlands, dat is mijn moederstaal, vind ik ook echt een superleuke taal. En ik ben er ook goed in, kan het goed schrijven, lezen. Maar sinds ik in Frankrijk woon, is dat dus toch aan het veranderen gegaan. Ik woon hier nu inmiddels meer dan 11 jaar. En de gevolgen daarvan op de taalontwikkeling van mezelf, ja, die zijn gewoon echt aanwezig in hoe ik spreek, in welke woorden ik gebruik. En dat het op sommige momenten dus echt makkelijker is om in het Frans te praten. En wat ik ook heb gemerkt, is dat ik zelfs in het Frans tegen mezelf begin te praten, omdat het dus makkelijker voor me is geworden. Dat heeft heel erg te maken ook, denk ik, met dat ik met mijn partner Frans spreek. Veel dagelijkse gesprekken en dingen waar ik aan moet denken, dat doe ik inmiddels allemaal in het Frans. En toen ik net in Nederland, net in Frankrijk woonde, toen was ik nog samen met mijn Nederlandse man. Dus ja, dan werd er thuis gewoon Nederlands gesproken. En dat gebeurt nu niet meer. En sinds een tijdje geef ik nu zelf ook Franse les. En dan is het wel erg leuk ook om te merken waar iemand mee bezig is op het moment dat hij net zelf met Franse les begint. En dan herinner ik me ook weer zelf hoe dat voor mij was als ik dan bijvoorbeeld bij de bakker stond en iets wilde bestellen. En als ik dat dan vergelijk met hoe dat er nu al aan toe gaat. En ook hoe je dus ook ongemerkt dingen uit de taal gaat.
4: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
4: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
2: Dit is Bas Terleeuw met het radionieuws op A1 Radio. Paus Leo XIV heeft een knobbeltje in zijn long. Het is niet duidelijk of het om een tumor gaat. Hij zal deze week worden geopereerd. De paus maakte het nieuws zelf bekend tijdens het zondaggebed. De operatie vindt plaats op advies van zijn dokters, zei hij. Het plekje is volgens hem goed gelokaliseerd en werd in een vroeg stadium ontdekt. Het is niet bekend wanneer de 71-jarige paus precies onder het mes zal gaan. De Oekraïense president Zelensky heeft gezegd dat zijn land bereid is om de aanvallen op Russische olieraffinaderijen te stoppen, zoals de Amerikaanse president Trump wenst, maar alleen als Rusland ophoudt met de aanvallen op de energieinfrastructuur van Oekraïne. Trump maakte vrijdag een akkoord met Rusland bekend over de levering van diesel aan de VS. Buitenlandminister Berendsen noemde deze deal in het programma Buitenhof niet verstandig. Bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel hoefden er ook vannacht geen mensen buiten te slapen. Dat meldt het Rode Kruis. Er zijn 150 asielzoekers overgebracht naar noodlocaties in Zuidwolde en Warfum. Eerder deze week moesten er nog een 20-tal mensen buiten de nacht doorbrengen. De capaciteit in Ter Apel staat onder druk omdat de reguliere AZC's in het land vol zitten en gemeenten te weinig noodopvang organiseren. Voormalig premier Dick Schoof ambieert geen ministerschap of andere rol in de politiek meer. Hij is zich na enkele maanden van niets doen nu aan het oriënteren op een rol om de Nederlandse belangen te dienen bij een bedrijf of organisatie, ook internationaal. Schoof zei in een interview met Margreet Dolman dat hij zich in zijn kabinet door geen van de vier partijen echt gesteund voelde en dat de opmerking van Wilders over dat zijn beleid een slappe hap was ook voor hem een complete verrassing was. Het weer. Het wordt minder buiig, maar de wind blijft krachtig. Het wordt vanmiddag rond de 14 graden bij een mix van wolken en zon. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
5: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn en dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zometeen in het volgende uur op

0: één radio. De stem van jouw regio. Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: A1 Radio.
0: Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

Elke zaterdagmiddag van 2 tot 5 op A1 Radio. Sportmatinee. We volgen alle wedstrijden uit de regio en houden jou op de hoogte van de ontwikkelingen. Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Carprof Jos Bouw. De professionals voor uw auto, bedrijfswagens en campers.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Paus Leo XIV heeft een knobbeltje in zijn long. Het is niet duidelijk of het om een tumor gaat. Hij zal deze week worden geopereerd. De Oekraïense president Zelensky heeft gezegd dat zijn land bereid is om de aanvallen op Russische olieraffinaderijen te stoppen, zoals de Amerikaanse president Trump wenst, maar alleen als Rusland ophoudt met de aanvallen op de energieinfrastructuur van Oekraïne. Bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel hoefden er ook vannacht geen mensen buiten te slapen. Voormalig premier Dick Schoof ambieert geen ministerschap of andere rol in de politiek meer. Het weer. Het wordt minder buiig, maar de wind blijft krachtig. Het wordt vanmiddag rond de 14 graden bij een mix van wolken en zon. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: 120 ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
2: Goedemiddag. Je luistert naar A1 Radio.
3: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
2: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
3: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
4: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. Een 32-jarige vrouw uit Borculo is dodelijk verongelukt bij een auto-ongeval bij het plaatsje Ruurlo in de Achterhoek. De vrouw zat op de achterbank van een auto die frontaal tegen een boom botste. Dat gebeurde om 3:15 vannacht. Twee andere inzittenden raakten gewond en moesten uit het wrak worden gezaagd. Het is nog niet bekend wat er precies gebeurd is. De weg is afgesloten. Een busongeluk in Turkije heeft aan 11 mensen het leven gekost. Er zijn tenminste 27 mensen gewond. Het ongeval vond vanochtend plaats op de snelweg tussen Bursa en İzmir, in het westen van het land bij Akhisar. Door onbekende oorzaken raakte een touringcar een sleepwagen en kantelde. De bus was op weg naar de warmwaterbronnen van Denizli. Hulpdiensten zijn ter plaatse en er zijn verschillende rijstroken van de snelweg afgesloten. Bij een scheepsramp voor de kust van Djibouti zijn zeker 109 migranten verdronken. 116 mensen zijn nog vermist. Reddingsdiensten zijn aan het zoeken, maar geven de hoop langzamerhand op dat er nog overlevenden worden gevonden. De boot met vluchtelingen uit Ethiopië was onderweg van Djibouti naar Jemen en kapseisde enkele dagen geleden. Meer dan 80 mensen hebben de ramp wel overleefd. Paus Leo XIV heeft een knobbeltje in zijn long. Het is niet duidelijk of het om een tumor gaat. Hij zal deze week worden geopereerd. De paus maakte het nieuws zelf bekend tijdens het zondaggebed. De operatie vindt plaats op advies van zijn dokters, zei hij. Het plekje is volgens hem goed gelokaliseerd en werd in een vroeg stadium ontdekt. Het is niet bekend wanneer de 71-jarige paus precies onder het mes zal gaan. Het weer. Het wordt minder buiig, maar de wind blijft krachtig. Het wordt vanmiddag rond de 14 graden bij een mix van wolken en zon. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
5: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: A1 Radio. De stem van jouw regio. A1 Radio. A1 Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Een 32-jarige vrouw uit Borculo is dodelijk verongelukt bij een auto-ongeval bij het plaatsje Ruurlo in de Achterhoek. Een busongeluk in Turkije heeft aan 11 mensen het leven gekost. Er zijn tenminste 27 mensen gewond. Bij een scheepsramp voor de kust van Djibouti zijn zeker 109 migranten verdronken. 116 mensen zijn nog vermist. Paus Leo XIV heeft een knobbeltje in zijn long. Het is niet duidelijk of het om een tumor gaat. Hij zal deze week worden geopereerd. Het weer. Het wordt minder buiig, maar de wind blijft krachtig. Het wordt vanmiddag rond de 14 graden bij een mix van wolken en zon. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: opnames in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. Ina Klaassen, directeur van het Rotterdamse Museum Boijmans van Beuningen, is overleden. Ze was ernstig ziek en sinds mei niet meer werkzaam. Het museum laat in een verklaring weten dat Ina met haar bevlogenheid en daadkracht een betekenisvolle stempel op het museum en de stad Rotterdam heeft gedrukt. Sandra Kisters blijft voorlopig waarnemend directeur. Ina Klaassen is 57 jaar oud geworden. De Poolse inlichtingendienst heeft vanmiddag een spoedvergadering met de Poolse autoriteiten vanwege berichten over een mogelijke moordaanslag op de premier, de vicepremier en de minister van Defensie. Die informatie zou bij de politie zijn binnengekomen. Er zijn de afgelopen weken meerdere incidenten geweest in Polen, zoals mesaanvallen op scholen. Het campagneteam van de Braziliaanse president Lula da Silva beschuldigt het Amerikaanse bedrijf Meta van inmenging in de verkiezingen. Een aantal van zijn berichten op Facebook en Instagram zouden zijn geblokkeerd en het bereik ervan verminderd. Meta ontkent de beschuldiging. Lula maakt zich op voor de tweede ronde van de presidentsverkiezingen op 25 oktober. Nu hij bij de eerste ronde verrassend verloor van de rechtse kandidaat Bolsonaro, zoon van de vroegere president. Een busongeluk in Turkije heeft aan 11 mensen het leven gekost. Er zijn tenminste 27 mensen gewond. Het ongeval vond vanochtend plaats op de snelweg tussen Bursa en Izmir, in het westen van het land bij Akhisar. Door onbekende oorzaken raakte een touringcar een sleepwagen en kantelde. De bus was op weg naar de warmwaterbronnen van Denizli. Het weer, het wordt minder buiig, maar de wind blijft krachtig. In de avond opklaringen en vannacht hier en daar mist. Morgen droog en 16 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur op

0: Green Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. AE Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

0: Je luistert naar A1 Radio. Hits from the Heartland, the best new country, hoor je hier. Elke zondagmiddag van 5 tot 7 op A1 Radio.
1: Hits from the Heartland with Camille Janssen.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Ina Klaassen, directeur van het Rotterdamse Museum Boijmans van Beuningen, is overleden. Ze was ernstig ziek en sinds mei niet meer werkzaam. De Poolse inlichtingendienst heeft vanmiddag een spoedvergadering met de Poolse autoriteiten vanwege berichten over een mogelijke moordaanslag op de premier, de vicepremier en de minister van Defensie. Het campagneteam van de Braziliaanse president Lula da Silva beschuldigt het Amerikaanse bedrijf Meta van inmenging in de verkiezingen. Een aantal van zijn berichten op Facebook en Instagram zouden zijn geblokkeerd en het bereik ervan verminderd. Een busongeluk in Turkije heeft aan 11 mensen het leven gekost. Er zijn tenminste 27 mensen gewond. Het weer, het wordt minder buiig, maar de wind blijft krachtig. In de avond opklaringen en vannacht hier en daar mist. Morgen droog en 16 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
0: Van jouw favoriete muziek tot het lokale nieuws. Dit is A1 Radio.

106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij bezorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
2: Goedemiddag. Je luistert naar A1 Radio.
3: Barneveld, Nijkerk en omgeving.
1: In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
2: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
4: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. Op de Dam in Amsterdam is een pro-Palestijnse betoging gaande. Ongeveer 1000 demonstranten protesteren met een mars door de binnenstad tegen het Israëlische geweld in Gaza en de onderdrukking van de Palestijnse bevolking. De actievoerders eisen sancties tegen Israëlische bedrijven. De politie heeft een spandoek in beslag genomen en enkele demonstranten afgevoerd, meldt het ANP. Een containerschip uit Zuid-Korea is via de noordelijke IJszee naar Europa gevaren en weer terug. Dat was tot voor kort zonder ijsbreker niet mogelijk. De route wordt steeds meer begaanbaar vanwege de klimaatverandering die het ijs doet smelten. Eerder dit jaar probeerden ook 3 Chinese schepen de nieuwe verbinding uit. Die is korter en minder gevoelig voor vijandelijke aanvallen dan de zuidelijke route door het Suezkanaal. Er zijn zorgen over de impact op het milieu en de natuur. Ina Klaassen, directeur van het Rotterdamse Museum Boijmans van Beuningen, is overleden. Ze was ernstig ziek en sinds mei niet meer werkzaam. Het museum laat in een verklaring weten dat Ina met haar bevlogenheid en daadkracht een betekenisvolle stempel op het museum en de stad Rotterdam heeft gedrukt. Sandra Kisters blijft voorlopig waarnemend directeur. Ina Klaassen is 57 jaar oud geworden. De Poolse inlichtingendienst heeft vanmiddag een spoedvergadering met de Poolse autoriteiten vanwege berichten over een mogelijke moordaanslag op de premier, de vicepremier en de minister van Defensie. Die informatie zou bij de politie zijn binnengekomen. Er zijn de afgelopen weken meerdere incidenten geweest in Polen, zoals mesaanvallen op scholen. Het weer, het wordt minder buiig, maar de wind blijft krachtig. In de avond opklaringen en vannacht hier en daar mist. Morgen droog en 16 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
5: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: AE Radio, goedemiddag.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is...

het randje van de top 10. Dit nieuwe single van Luke Combs en Rethink Some Things. Hallo en hartelijk welkom terug. Alle luisteraars van Nijhoff FM. Jullie horen Hits van the Heartland elke vrijdagavond tussen 7 en 9. Hits from the Heartland, the best in new country. Hier is de nieuwe single van Jason Aldean en Anytime Soon.

country classic deze week is een toepasselijk nummer. Speciaal gedraaid voor mijn dochter Caitlin, die op 10 september jongsleden getrouwd is met haar grote liefde Joey. Nummer 1 uit 2006 voor Heartland en I Loved Her First. Hits from the Heartland, the best in new country. Op nummer 8 deze week, hier is Luke Bryan.

Nico Witzel in Hits from the Heartland en Empty Words. Hij is altijd helemaal bijgewerkt en actueel. De openbare Spotify-playlist van Hits from the Heartland. Volg hem, download hem en neem hem overal en altijd met je mee. Meer dan 5 uur lang de allerlekkerste new country van dit moment. Er zijn Charles Wesley Godwin en Luke Combs.

een van de grote national breakouts deze week. Het is de nieuwe single van Carter Faith samen met Wyatt Flores en Nothing Better To Do. Hits from the Heartland, the best in new country, 2 uur lang met dit programma. En jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de new country scene. Hier is nieuwkomer Blake Whiten en zijn doorbraaksingle Bet On That.

20 voor Carrie Underwood en Out of That Truck. En de country throwbacks komen uit dat jaar in deze aflevering van Hits from the Heartland. Hier is Matt Geiger uit Australië en String By.

Spotlight on, Gary Allen. Je hoort de drie hits van de zanger die ooit 12.000 euro kreeg van een echtpaar, omdat zij een achtergelaten cassettebandje met een demo van hem hoorden in een truck die ze kochten en daardoor de doorbraak van Gary Allen teweeg brachten. Every storm runs out of rain, man to man, and nothing on but the radio. It's from the heartland met Kevin Powers en Shaboozy. Here is Move On.

Casey Musgraves en Hits from the Heartland en Dry Spell. Tijd om eruit te gaan voor het nieuws en de mededelingen. Zo direct ben ik bij je terug met de 2 uur Hits from the Heartland. Met erin de Dutch Barn. Een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10 met de nieuwe nummer 1. Heel veel nieuwe muziek en natuurlijk ook een mooie primeur. We gaan het duren. Ook een mooie primeur. We gaan het duren uit met Jelly Roll en Hands Up. Tot zo.

0: luistert naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Het vliegveld van de Saoedische hoofdstad Riyadh is opnieuw getroffen door een aanval. Volgens de internationale coalitie werd Terminal 4 door een projectiel geraakt, waarna er brand uitbrak. Een ander kruisvluchtwapen kon op het nippertje worden onderschept. Bij de eerdere aanval gisteren kwamen zeker 12 mensen om het leven. De Jemenitische Houthi-rebellen eisen de aanvallen op en roepen reizigers op Saoedische luchthavens te mijden. De VS schiet de Saoedi-Arabië mogelijk snel te hulp. Oekraïne en Rusland hebben per direct een energiebestand gesloten. Dat meldt Amerikaanse president Trump op zijn eigen Truth Social. Volgens hem stoppen beide landen vanaf nu met aanvallen op elkaars energievoorzieningen. Meer details over die afspraak gaf hij niet. Maar zowel Kiev als Moskou hebben het nieuws tot nu toe nog niet officieel bevestigd. Trump sloot afgelopen week een deal met Rusland voor de levering van miljoenen liters diesel. En critici zeiden dat hij daarmee de oorlog financiert. De Poolse veiligheidsdiensten zijn in spoedoverleg bijeengekomen na een concrete aanslagdreiging op premier Tusk en de minister van Defensie. De politie heeft inmiddels een man aangehouden die de aanslag wilde plegen. De dreiging kwam binnen via een e-mail en wordt door de autoriteiten als uiterst serieus gezien. Volgens Poolse media zou de verdachte op sociale media al contact hebben gehad met een radicale organisatie. Maar verdere details zijn er nog niet bekendgemaakt. En tijdens een pro-Palestijns protest op de Dam in Amsterdam is opnieuw openlijk steun betuigd aan Hamas. Demonstranten droegen spandoeken en bandana's met teksten als We support Hamas. De politie hield zeker één persoon aan, onder meer voor een spandoek waarop politici met Hitler werden vergeleken. De sfeer in de hoofdstad was grimmig en ook op een terras bij het Rembrandtplein ontstond een klein opstootje. De actievoerders eisen sancties tegen Israëlische bedrijven. Het weer, er trekken vanavond en vannacht een paar buien over, vooral in het noorden, met daar kans op onweer, hagel en harde windstoten. Het kwik wijst vannacht 8 tot 11 graden aan bij een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Morgen krijgen we een mix van wolken, zon en af en toe een bui bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: A1 Radio. Goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

Louis, Georgia. Zijn naam is Cole Goodwin. Hij staat al een week of vier in de Country Airplay van deze week. En het nummer Howdy is deze week de Mighty Road Filler.

staat inmiddels met twee nummers in de Billboard Country Airplay Charts. Cody Johnson met Horseback. En dit is de nieuwe Take Me Back, Leave Me There. Hits from the Heartland, the best in new country. Elke week op 40 stations in 7 landen met Ian.

Lane and Wilson en John Mayer en Phone Keys Wallet. Elke aflevering van Hits from the Heartland is na te luisteren op de site www.hitsfromtheheartland.com. Hier is Jacob Hackworth en What Took You So Long.

De Hardshot debut, oftewel de hoogste nieuwe binnenkomer in de Billboard Country Airplay chart deze week. Het is de nieuwe Jordan Davis. En de opvolger van Barnan heet Mess. It's from the heartland, the best in new country. Hier

Country throwback uit 2024 voor Scotty McCreery en Fall a Summer. Reacties zijn van harte welkom op de Facebookpagina van Hits from the Heartland. Like de pagina en als je er dan toch bent, vraag dan direct jouw favoriete New Country plaat aan.

0: You're listening to Hits from the Heartland.
1: Een overzicht van de Billboard Country Top 10 van deze week.
2: Geen nieuwe binnenkomers in de lijst van deze week. En dat houdt in dat we ook geen afscheid hoeven te nemen van welke plaat ook. 10 tot en met 7 zijn zittenblijvers. Op 10, Get to Drinking, Zach John King. Op 9, Dan and Shay met Say So. Country and She Knows It van Luke Bryan staat op 8. En Lauren Elena featuring Chase Matthew met All My Exes op 7. Vorige week 4, deze week 6. 2 plaatsen gezakt. Be By You, Luke Combs. En Stella Lefty had de nummer 1 van vorige week met Boston. En zakt deze week naar nummer 5. 2 plaatsen de goede richting opgestegen. Dus Love in Life Again, Ella Landry van 6 naar 4. En ook 2 plaatsen omhoog. Kid Myself, John Morgan in de 65ste week van 5 naar 3. Op 2 staat deze week Morgan Wallen, een plaats omhoog met Been By You. En dat betekent een nieuwe nummer 1 in de 21ste week van 2 naar 1. Hier is Kenny Chesney en Carry On.

Genoteerde opname in de Billboard Country Airplay Chart deze week. 65 weken en 2 plaatsen omhoog naar nummer 3. John Morgan en Kid Myself. And there you have him. Jouw hits from the heartland voor deze week. De afgelopen 2 uur heb je kunnen luisteren naar het beste dat New Country te bieden heeft. Hits from the Heartland is een productie van Camille Jansen Cross Media. Houd je radio hier en ik laat je alleen met Post Malone featuring Blake Shelton. En Pour Me a Drink. Groetjes!

0: adverteren op AN Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Goedenavond. Je luistert naar AN Radio.
0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Het internationaal energieagentschap IEA wil dat landen extra snel hun strategische dieselvoorraden aanspreken. Het verzoek is aan alle lidstaten, waaronder ook Nederland, om te kijken hoeveel diesel ze op korte termijn kunnen vrijgeven. Want door de oorlog in het Midden-Oosten en aanvallen op Russische raffinaderijen is er nu wereldwijd een groot dieseltekort. Aanstaande donderdag overleggen de landen verder over de maatregelen. Diesel wordt veel gebruikt bij transport, de landbouw en defensie. Het vliegveld van de Saoedische hoofdstad Riyadh is opnieuw getroffen door een aanval. Volgens de internationale coalitie werd Terminal 4 door een projectiel geraakt, waarna er brand uitbrak. Een ander kruisvluchtwapen kon op het nippertje worden onderschept. Bij de eerdere aanval gisteren kwamen zeker 12 mensen om het leven. De Jemenitische Houthi-rebellen eisen de aanvallen op en roepen reizigers op Saoedische luchthavens te mijden. De VS schiet Saoedi-Arabië mogelijk snel te hulp. Oekraïne en Rusland hebben per direct een energiebestand gesloten. Dat meldt Amerikaanse president Trump op zijn eigen Truth Social. Volgens hem stoppen beide landen vanaf nu met aanvallen op elkaars energievoorzieningen. Meer details over die afspraak gaf hij niet. Maar zowel Kiev als Moskou hebben het nieuws tot nu toe nog niet officieel bevestigd. Trump sloot afgelopen week een deal met Rusland voor de levering van miljoenen liters diesel. En critici zeiden dat hij daarmee de oorlog financiert. En Max Verstappen koerst na zijn zege in Singapore af op de tweede plaats in het Formule 1 wereldkampioenschap. Want sinds de zomerstop is hij de coureur met de meeste punten op zijn naam in de Grand Prix. Dankzij een aantal geslaagde updates aan de Red Bull auto presteert Verstappen optimaal. Hoewel de wereldtitel ver weg blijft, hoopt de Nederlander het seizoen op meer overwinningen. Hij staat nu 8 punten achter nummer 3 Lewis Hamilton en 17 punten achter nummer 2 George Russell. Het weer, er trekken vanavond en vannacht een paar buien over, vooral in het noorden, met daar kans op onweer, hagel en harde windstoten. Het kwik wijst vannacht 8 tot 11 graden aan bij een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Morgen krijgen we een mix van wolken, zon en af en toe een bui bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: A1 Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

Luisteraars, allemaal een hele goede avond. We zijn er tot de klok van 9 uur. En dat doen we het allemaal op zijn Nederlands natuurlijk. Dit is A1 op zijn Hollands. En wat ons betreft, bel ze maar door. Al uw groeten en verzoeken, dan gaan we ze proberen te draaien vanavond. En dan belt u naar 033-246-0101. 033-246-0101.

Beetje van het ditum en een beetje van het datum. Ja, is het dan niet piekfijn voor elkaar, hè? Jazeker. Goed, de eerstvolgende plaatluisteraars die wij gaan draaien... die is bestemd voor Sabine, Chantal, Jeroen, Quinten, Romy, René, Ans, Remco... en het NFM-team krijgen samen aangeboden van Evelien. En hier is Corrie en Koos.

Corrie en Koos. En ik verlang naar jou. De familie Bergman, die vragen een plaat aan voor de familie van Doetselaar, sorry. En die wilde graag het horen van Marco den Hollander. En een en al geluk, ja, wie wil dat eigenlijk niet?

En luisteraars, de volgende muziek. Eens even kijken. Ja, nou doet hij het goed. Opa en oma van Klaver die vragen naar plaat aan voor Mieke van Tongen. En die wilde graag iets horen van de vader Abraham. Ja, met zijn orkest. En hij is weer aan het testen met zijn vingers tussen de deuren. Aard, daar gaan we, hè. Gaat dat goed? Nee, dat gaat niet goed. Zo, deze moeten we hebben. Ja, daar komt hij aan, Aard. De vingers tussen de deuren. Ai, ai, ai.

Ai. Greta Malenstein, ja, die vraagt een plaat aan voor haar ouders. En die wil iets horen van Nielsen met de diamant. Ja, hij is ruw en geslepen, hè?

de Dierenhand. Nielsen. En Jimmy Kroeswijk, die vraagt aan Platan voor zijn ouders. En die wilde graag eens horen van Jannes. Ja. En wat vind je van water in de woestijn?

het water in de woestijn. Nou, dan komt er vanzelf een oase, heet dat, hè? Ja. De familie van Beek, die vragen een plaat aan voor Jan. En die wilde graag het horen van Koos Alberts. En morgen, ja, dan is er gewoon weer een nieuwe dag, jongens. Ja. Morgen is het gelukkig maandag, hè?

En luisteraars, de volgende muziek. Linda van Erken, die vraagt een plaat aan voor haar vriend Theo. En die wilde graag iets horen van Sieneke. En dromen, alleen maar dromen.

0: Dromen, alleen maar dromen. Ja, als dat toch eens zou kunnen, hè. Maar goed, luisteraars, pa en ma's, die vragen een plaat aan voor Shani. Shani of Shani. En die wilde graag iets horen van Cornel. Ja, Cornel. Hebben we die nog, ja?
1: Denk jij nou echt dat je mij nog kan raken? Denk jij nou echt dat ik nog iets voor je voel? Of denk jij nou echt dat ik bij je ben voor je knaken? Denk jij nou echt? Denk je dat echt? Ik heb genoeg in mijn leven, genoeg gezien en ook gehad. Ik heb alles weggegeven.

Meisje, ik ben een zeeman. Tante Frisia en ome Frits die vragen een plaat aan voor Arjan. En die wilde het horen van Frans Bauer. Ja, kom nu maar in mijn armen. Ja.

Dan weten we dat ook gelijk. Josien die vraagt een plaat aan voor haar vriend Karel. En die wil iets horen van Club 3. Club 3, ja. En wat gaan ze doen? Ze gaan heel voorzichtig de tafel en de stoelen opzij zetten. Klompen aan en dan gaan we.

0: Nederlandstalige top 10 met Aard Wallet.
1: En verdwenen uit de lijst is John West met nog eentje voor Ga. Nieuw op nummer 10, Danny Christian met Jij drinkt te veel. Op nummer 9, vorige week 7, 12 weken genoteerd Angora met Hey Jij. Op nummer 8 is blijven staan, 6 weken staat erin René Karsten Bukkers met Bos Hout voor de deur. Op nummer 7, vorige week nog 6, 3 weken genoteerd De Dikdakkers met Ik ben een brandweerman. Op nummer 6, vorige 6 weken genoteerd Sieneke met Waar blijft nou de wijn? Op nummer 5, vorige week nog 10, 2 weken genoteerd Krantje Papi en Guus Meeuwers met Nacht. Op nummer 4, vorige week nog 2, 5 weken genoteerd Maand met Ze haalt maar ze lacht. Op nummer 3 is blijven staan, 5 weken genoteerd Suzanne en Freek met Deze is voor mij. Op nummer 2, vorige week nog 4, 3 weken genoteerd De Toreador met Opgeblazen. Op nummer 1, 4 weken staat erin en voor de tweede week op nummer 1, Snelle met Smoorverliefd.

tweede klas. HAVO, VWO, op mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd ik me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn

En dat is hem dus. De snelle en smoorverliefd. 4 weken staat hij erin en 2 weken op nummer 1. En ook deze week werd de Nederlandstalige top 10 weer geheel samengesteld en gepresenteerd door onze eigen Staart. De volgende plaat, luisteraars, gaan we draaien voor het hele team. Krijgen ze aangeboden van Nel. En hier is Jannes.

0: muziekluisteraars is bestemd voor Aad en Marie. Krijgen ze aangeboden van buurman Woudenberg. En hier is Olleke Balleke Rijbis.
1: Ik ben wat vermoeid van dit hele repertoire. En de jongens worden ook wat vermoeid. Want we moeten even lekker door met een lied wat ik geïnspireerd heb op een boek en een film van Albert Mol. Ik heb het genoemd Wat zie ik, want zo heette ook de film. Oftewel Olleke Balleke. En zingen we even mee! Even volhouden, jongens.

0: Namens iedereen bij de ANWB...
1: Dankjewel!
2: Bedankt!
0: We waarderen dat je lid bent. Daarom geven we leden die nu een autoverzekering afsluiten... een jaar lang extra korting. Zo weet je zeker dat je bij een botsing of andere autoschade goed geholpen wordt... en je betaalt niet te veel. Want hoe langer je lid bent, hoe hoger de korting. Tot wel 20%. Bereken je premie op anwb.nl/autoverzekering. Oh, en trouwens, ook op de woonverzekeringen van de ANWB.

0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 8 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De dodelijke raketaanval van de Houthis op de luchthaven van Riyad veroorzaakt grote internationale zorgen over verdere escalatie. Saoedi-Arabië heeft beloofd hard terug te slaan en lijkt de luchthaven van de hoofdstad van Jemen, Sanaa, al te hebben aangevallen. Ondertussen overweegt Amerikaanse president Trump om militaire steun te verlenen aan de Saoedi's. Vanwege het aanhoudende dreigingsniveau blijft het vliegveld van Riyad gesloten en gaan scholen in de hoofdstad voorlopig dicht. In een woning in Barneveld heeft de politie een grote hoeveelheid illegaal vuurwerk ontdekt. Een deel van de gevaarlijke knallers lag in een slaapkamer opgeslagen. De politie kwam het vuurwerk op het spoor na meldingen over zelfgemaakte vuurwerkbommen en de vernieling van een kunstgrasveld. Al het vuurwerk is in beslag genomen en het onderzoek loopt nog. De politie sluit aanhoudingen niet uit en is verbaasd over de achterloosheid waarmee vuurwerkbommen in elkaar worden gezet. Het internationaal energieagentschap IEA wil dat landen extra snel hun strategische dieselvoorraden aanspreken. Het verzoek is aan alle lidstaten, waaronder ook Nederland, om te kijken hoeveel diesel ze op korte termijn kunnen vrijgeven. Want door de oorlog in het Midden-Oosten en aanvallen op Russische raffinaderijen is er nu wereldwijd een groot dieseltekort. Aanstaande donderdag overleggen de landen verder over de maatregelen. Diesel wordt veel gebruikt bij transport, de landbouw en defensie. En paus Leo XIV wordt in de komende dagen geopereerd vanwege een knobbeltje in zijn long. Dat heeft het 71-jarige hoofd van de katholieke kerk zelf bekendgemaakt tijdens het zondagsgebed op het Sint-Pietersplein in Vaticaanstad. Het knobbeltje is in een vroeg stadium ontdekt en bevindt zich alleen nog in de long. Op advies van zijn artsen laat hij het weghalen. Het Vaticaan verwacht dat de Amerikaanse paus na de ingreep ongeveer een week nodig heeft om te herstellen. Het weer, er trekken vanavond en vannacht een paar buien over, vooral in het noorden, met daar kans op onweer, hagel en harde windstoten. Het kwik wijst vannacht 8 tot 11 graden aan bij een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Morgen krijgen we een mix van wolken, zon en af en toe een bui bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: A1 Radio.
0: A1 Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

Anneke Grunlo en Brandon Zand. Welkom terug voor de tweede uur. A1 op zijn Hollands. En ja uit, ze zeggen hier van de woestijn die zorgt dat je verstand verbrandt. Maar dat heb ik wel eens hele andere ideeën over, geloof ik. Hoef helemaal niet voor in de woestijn te zitten, volgens mij. Maar goed. Maar welkom terug voor de tweede uur A1 op zijn Hollands, luisteraars. U kunt ze steeds doorbellen nog. Al uw groeten en verzoeken 033-24-60101. En John Morre die vraagt een plaat aan voor zijn zus. En dat is Margreet. En die wilde graag het horen van Ancora met de jongens van Jan de Wit. Ja, dat zijn ze. MUZIEK

Jongens van Jan de Wit. Ja, dat was niemand minder als Ancora. En de volgende muziekluisteraars. Martin die vraagt een plaat aan voor zijn vriend Anton. En die wil iets horen van Frank van Etten. Hier is het meisje van de straat. Ja, ja.

Zo, dan weten we dat ook. We hebben natuurlijk ook nog een mop van deze week. En die gaat als volgt. Zegt de leraar tegen de stel van die jongens. Die guys lopen te schoppen in de klas. Je kent het wel. Zegt hij, jullie generatie is echt erg. Nou, zegt die leerlingen, uw generatie heeft ons gemaakt. Dus wie faalt er nou eigenlijk? Ja, ja, dat is dan een hele goeie natuurlijk. Maar de spreuk van deze week kan ik ook gelijk wel even met u doornemen. Het leven gaat niet over mensen die aardig zijn in je gezicht, maar het gaat over mensen die aardig blijven, ook achter je rug. Ja, ja, dat is een hele sterke, hele sterke. Gaan we door met de muziek, want Maaike die vraagt een plaat aan voor Nels en die wil iets horen van Monique Smit. En stel je voor...

0: en vleestip voor deze week.
1: Nou, Aart, we zijn natuurlijk heel erg benieuwd deze week. Wat hebben wij op de menukaart staan?
2: Sla, komkommer, tomaat, even een bon erbij en bonsui. Met zuurkool.
1: Zure kool?
2: Ja.
1: Ja, ja, je komt dan wel een beetje in Renese straatje, denk ik. En, maar goed, ja, die zure kool uit een
2: vat.
1: Vers uit vat.
2: Jazeker.
1: Niet uit een zakje dus.
2: Nee, nee, uit vat.
1: En wat doen we daar voor vlees bij die al?
2: Bij die slaakcombinatie kip. En bij zuurkool, worst en spek.
1: Ja, nee, dat begrijp ik. Die worst en die spek, die, maar een hele kip?
2: Een hele kip, of een halve kip net, weet je maar.
1: Je gaat toch een hele kip aan je sla?
2: Ja, ja, er zijn die gasten bij die een hele kip lusten.
3: Eigen
1: slaan benodigd. Ja. Dus, dat wilde ik al zeggen. Ja, dan heeft voor de rest niks meer nodig, denk ik.
2: Ja, ja.
1: Maar goed. We gaan dus voor de volledige kip. Hè, zullen we maar zeggen.
2: Ja.
1: En ja, en als we dat allemaal naar binnen duwen, zeg maar, zonder dat we beginnen te kakelen, wat is dan ons toetje?
2: Lekker mandarijntjes, zoet en sappig, zonder pit.
1: Juist, ja, ja.
2: En miniola's.
1: Is dat niet bijna hetzelfde?
2: En miniola's is een product gekruisigd met een pomelo en een grapefruit.
1: Oké. Okay. Oh, weer wat geleerd.
2: Juist, ja.
1: Dus met andere woorden, daar trek je meer een aanslip van die.
2: Dat valt wel mee.
1: Die zijn wat zuurder.
2: Dat is wel lekker.
1: Ja, nee, oké. Okay. Ah, die mandarijnen hebben ze, die zoete zonder pit, wat je net zei.
2: Marokkaanse mandarijnen, zoet.
1: Ik wou net zeggen, waar komen die vandaan?
2: Marokko.
1: Dat zijn Marok
2: dingen. Ja.
1: Ja, helder, helder.
2: Die Spaanse zijn niet zuurder, maar zitten pitje in.
1: Oké. Okay. Dat knalt zo lastig op je kiezen, hè?
2: Ja.
1: Doe mij maar zonder.
2: Zegt eerlijk, dus...
1: Ja, oké. Okay. Nee, het wordt geen Spaanse, maar Marokkaanse.
2: Ja, Marokkaanse.
1: Ja, zullen we het maar zo zeggen, goed. Nou, heb jij er nog iets aan toe te voegen, René?
4: Nee, ik weet het, de sla en de zuurkool allebei wel, ja.
1: Ja, jij
4: vindt wel lekker, zuurkool.
1: Jij gaat eraf voor, hè?
4: Ja, sla ook.
1: Ja, ja, ja, dus, precies.
4: Hartstikke lekker, hoor.
1: En ga je dan voor die hele kip...
4: Nou, ik lust wel kip, ja. Maar niet de hele kip.
1: Nee. Nee, ja, ik zit er net zo in. Ik lust wel kip, maar dan een paar gedeeltes van de kip, zeg maar.
4: Ja.
1: Nou, dankjewel voor je toelichting, Aart.
2: Niks te danken, graag gedaan.
1: Gaan wij natuurlijk door met het programma. Want de buren die vragen een plaat aan voor Bets van Toggenaar. En die wilden graag het horen van Marianne Weber. Ja.

Hatje, de maan die lacht naar je. Ja, ja, ja. Ik heb hem ook nooit chips zien kijken eigenlijk. Maar goed, Nico en Maria vragen een plaat aan voor Brian en Hanna. En die wilden graag eens horen van Jolanda Zomer en de Jagers in het Wild. Ja.

Jagers en het Wild. Ja, ja, Jolanda Sommer. En dan vraag ik me af, wie was er nou wild? Maar goed. Opa en oma in Nijkerk, die vragen een plaat aan voor Anandra en Kelsey. En die willen iets horen van André Hazes met het Droomland.

En luisteraars, de volgende plaat. De familie van Dalfsen die vragen een plaat aan voor de familie Ederman. En die wilden iets horen van Marco Kraats. Ja, die hoor je niet vaak, die naam. En melken, ja, dat doe je zo. Ja, dan wordt het in één keer helder, hè. Dan wordt het wel helder.

je weet het, Aad, je moet er wel in knijpen. Want anders het gaat niet vanzelf, hè? Ja. Maar goed, luisteraars. Jan van Doorn die vraagt een plaat voor zijn vriendin Antje. En die wil iets horen van Robert Paters.

Bella, bella, señorita. De familie Hagemans die vragen een plaat aan voor de familie van Uffelte. En die wil iets horen van René Karst met het Atje voor de sfeer. Moet hij het wel doen, hè? Ja, daar komt hij aan.

En Michaela die vraagt een plaat aan voor haar vriendin Yannick. En die wil iets horen van de Vrijbuiters. En hier is Heidi.

En zus Esther, die Esther Berendsen, die vraagt namelijk een plaat aan voor haar vriend Michel. En die wil iets horen van de Migra's en In den Vreemde. Dat is al heel vet. Heel vet.

Uit lang vervlogen tijden waren dat de Migra's, ja. En opa en oma Hulsema, die vragen dan platen van Marjolein. En die wilden graag iets horen van de hemel en de aarde. Van de deur, die staat altijd open. Ja, die staat ook eigenlijk altijd open, hè? Ja.

Pieter die krijgt een plaat aangeboden van Kobe. En die wilde graag iets horen van Bluff. Ja, de Bluff maar aan, hè. Ja, ja. En spijt heb je morgen maar, hè. Ja, ja.

Ik weet dat het lekker is, zegt hij. Oké. Ja, zou maar zo kunnen. Maar goed, de familie De Graaf die vragen een plaat aan voor Ans Harkman. En die wilde iets horen van Marlène. Marlène, en door jou voel ik me sterker. Ja, dat kan. Dat kan.

0: luisteraars allemaal.
1: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft Campus wordt rond deze tijd alweer hervat. En dat is 2 uur sneller dan verwacht, meldt ProRail. De herstelwerkzaamheden na een aangestoken brand gisterochtend bij Rotterdam-Delfshaven zijn sneller verlopen dan gepland. Bij die brandstichting raakten 35 kabels van het treinbeveiligingssysteem erg beschadigd. 15 waren er compleet doorgebrand. Eerst dacht ProRail mogelijk zelfs tot morgenochtend nodig te hebben met herstel en testen, maar dat valt dus mee. In Brussel hebben tienduizenden mensen meegedaan aan de Klimaatmars 2026. De demonstranten zijn boos over het gebrek aan klimaatambitie in België en eisen een einde aan fossiele subsidies. Ook willen ze dat de recordwinsten van grote fossiele bedrijven zwaarder worden belast om burgers met hoge energierekeningen te compenseren. De mars in de Belgische hoofdstad werd georganiseerd in de aanloop naar de internationale klimaattop COP31 die volgende maand in Turkije begint. De dodelijke raketaanval van de Houthis op de luchthaven van Riyadh veroorzaakt grote internationale zorgen over verdere escalatie. Saoedi-Arabië heeft beloofd hard terug te slaan en lijkt de luchthaven van de hoofdstad van Jemen, Sana'a, al te hebben aangevallen. Ondertussen overweegt de Amerikaanse president Trump om militaire steun te verlenen aan de Saoedi's. Vanwege het aanhoudende dreigingsniveau blijft het vliegveld van Riyadh gesloten en gaan scholen in de hoofdstad voorlopig dicht. En volgens de Oekraïense president Zelensky heeft Rusland in de hoofdstad Kiev een energiecentrale geraakt. De aanval met drones volgt vlak nadat de Amerikaanse president Trump een energiebestand tussen de twee landen aankondigde op zijn eigen Truth Social. Zelensky meldt dat er ook in de regio Kharkiv energievoorzieningen zijn aangevallen. De Oekraïense leider liet eerder al weten verrast te zijn door de aankondiging van Trump over het bestand. Uit Moskou is nog niets vernomen. Het weer, er trekken vanavond en vannacht een paar buien over, vooral in het noorden, met daar kans op onweer, hagel en harde windstoten. Het kwik wijst vannacht 8 tot 11 graden aan bij een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Morgen krijgen we een mix van wolken, zon en af en toe een bui bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
2: A1 Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft Campus wordt rond deze tijd alweer hervat. En dat is 2 uur sneller dan verwacht, meldt ProRail. In Brussel hebben tienduizenden mensen meegedaan aan de Klimaatmars 2026. De demonstranten zijn boos over het gebrek aan klimaatambitie in België en eisen een einde aan fossiele subsidies. De dodelijke raketaanval van de Houthis op de luchthaven van Riyadh veroorzaakt grote internationale zorgen over verdere escalatie. Saoedi-Arabië heeft beloofd hard terug te slaan en lijkt de luchthaven van de hoofdstad van Jemen, Sanaa, al te hebben aangevallen. En volgens de Oekraïense president Zelensky heeft Rusland in de hoofdstad Kiev een energiecentrale geraakt. Zelensky meldt dat er ook in de regio Kharkiv energievoorzieningen zijn aangevallen. Het weer, er trekken vanavond en vannacht een paar buien over, vooral in het noorden, met daar kans op onweer, hagel en harde windstoten. Het kwik wijst vannacht 8 tot 11 graden aan bij een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. In de Ethiopische regio Tigray wordt opnieuw zwaar gevochten tussen het regeringsleger en de TPLF-rebellen. Die strijd dreigt uit te monden in een groter regionaal conflict, nu Ethiopië buurland Eritrea beschuldigt van een inval. De diplomatieke banden tussen de twee landen zijn inmiddels verbroken. Achter het conflict schuilt ook de wens van Ethiopië om toegang te krijgen tot de Rode Zee. De oorlog heeft al duizenden levens verwoest. De vluchtelingenkampen zijn sober, zonder bedden en nauwelijks te eten. In Brussel hebben tienduizenden mensen meegedaan aan de Klimaatmars 2026. De demonstranten zijn boos over het gebrek aan klimaatambitie in België en eisen een einde aan fossiele subsidies. Ook willen ze dat de recordwinsten van grote fossiele bedrijven zwaarder worden belast om burgers met hoge energierekeningen te compenseren. De mars in de Belgische hoofdstad werd georganiseerd in de aanloop naar de internationale klimaattop COP31, die volgende maand in Turkije begint. Het verdachte object dat eerder vandaag op het strand van Scheveningen is aangespoeld blijkt een stalen bal te zijn en geen zeemijn. Dat meldt de politie na onderzoek van de explosieve opruimingsdienst. Mogelijk gaat het om een oude boei. Wandelaars zagen de begroeide bal op het zand liggen en schakelden de politie in. Uit voorzorg werd een deel van het strand van Scheveningen 's middags afgezet, totdat de EOD het object veilig had onderzocht. En volgens de Oekraïnse president Zelensky heeft Rusland in de hoofdstad Kiev een energiecentrale geraakt. De aanval met drones volgt vlak nadat de Amerikaanse president Trump een energiebestand tussen de twee landen aankondigde op zijn eigen Truth Social. Zelensky meldt dat er ook in de regio Kharkiv energievoorzieningen zijn aangevallen. De Oekraïnse leider liet eerder al weten verrast te zijn door de aankondiging van Trump over het bestand. Uit Moskou is nog niets vernomen. Het weer, er trekken vanavond en vannacht een paar buien over, vooral in het noorden, met daar kans op onweer, hagel en harde windstoten. Het kwik wijst vannacht 8 tot 11 graden aan bij een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Morgen krijgen we een mix van wolken, zon en af en toe een bui bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: A1 Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Lokaal.
4: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
0: A1 Radio.
4: A1 Radio. Goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

0: Radio.
1: Op 93.5 FM en op 106.8 FM.
0: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
1: Dit is A1 Radio.
0: De stem.

92.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De Israëlische premier Netanyahu wil dat de anonieme bronnen uit de documentaire NASA worden opgespoord en vervolgd. In die bekroonde film stellen 24 klokkenluiders uit het leger dat Israël doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. Netanyahu noemt de documentaire een vals en misleidend verhaal en beschuldigt de sprekers van het lekken van geheime informatie. Het Israëlische leger ontkent de beschuldigingen, maar de makers benadrukken dat de getuigenissen grondig zijn gecontroleerd. In België is een 24-uur staking van de openbare diensten begonnen. De vakbond ACOD staakt uit protest tegen besparingsmaatregelen van de federale en de Vlaamse regering. De actie zorgt tot morgenavond voor grote hinder bij het openbaar vervoer en de vuilnisophaling. Maar zo'n 40% van de bussen, trams en metro's zal rijden. Ook bij de publieke omroep VRT is de impact groot. De zenders gaan grotendeels op zwart en zenden voornamelijk muziekprogramma's en herhalingen uit. In de Ethiopische regio Tigray wordt opnieuw zwaar gevochten tussen het regeringsleger en de TPLF-rebellen. Die strijd dreigt uit te monden in een groter regionaal conflict, nu Ethiopië buurland Eritrea beschuldigt van een inval. De diplomatieke banden tussen de twee landen zijn inmiddels verbroken. Achter het conflict schuilt ook de wens van Ethiopië om toegang te krijgen tot de Rode Zee. De oorlog heeft al duizenden levens verwoest. De vluchtelingenkampen zijn sober, zonder bedden en nauwelijks te eten. En ook de Saoedische luchthaven van Dammam is vanavond getroffen door een luchtaanval. Eerder werd de luchthaven van Riyad opnieuw beschoten en voerde Saoedi-Arabië vergeldingsacties uit op de luchthaven van de jemenitische hoofdstad Sanaa. Het dodental van de eerdere aanval gisteren op Riyad door de Houthi-rebellen is inmiddels verder opgelopen na het overlijden vandaag van een gewonde Indiër. De autoriteiten in Dammam onderzoeken momenteel de schade en de veiligheid van de luchthaven. Het weer, er trekken vanavond en vannacht een paar buien over, vooral in het noorden, met daar kans op onweer, hagel en harde windstoten. Het kwik wijst vannacht 8 tot 11 graden aan bij een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Morgen krijgen we een mix van wolken, zon en af en toe een bui bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio.
1: AE Radio.
0: AE Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving. A1 Radio.

0: informatie over ongeveer een half uur.
1: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: AE Radio.
1: Dit is AE Radio. Jouw lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Jouw geluid van lokaal tot wereldwijd. De stem van jouw regio.

op Facebook. Facebook.com/A1Mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.

0: radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van middernacht.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Het vliegverkeer op alle vier de luchthavens rond de Russische hoofdstad Moskou is afgelopen avond tijdelijk stilgelegd vanwege een dronealarm. Volgens de autoriteiten zijn er zeker 23 Oekraïense drones neergehaald. Oekraïne meldt nieuwe Russische aanvallen op energielocaties in Kiev en Kharkiv, waarbij gewonden vielen en wijken zonder stroom kwamen te zitten. Volgens president Zelensky gebeurde dat direct na het door de Amerikaanse president Trump afgekondigde energiebestand tussen beide landen. De Israëlische premier Netanyahu wil dat de anonieme bronnen uit de documentaire NASA worden opgespoord en vervolgd. In die bekroonde film stellen 24 klokkenluiders uit het leger dat Israël doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. Netanyahu noemt de documentaire een vals en misleidend verhaal en beschuldigt de sprekers van het lekken van geheime informatie. Het Israëlische leger ontkent de beschuldigingen, maar de makers benadrukken dat de getuigenissen grondig zijn gecontroleerd. In België is een 24-uur staking van de openbare diensten begonnen. De vakbond ACOD staakt uit protest tegen besparingsmaatregelen van de federale en de Vlaamse regering. De actie zorgt tot morgenavond voor grote hinder bij het openbaar vervoer en de vuilnisophaling. Maar zo'n 40% van de bussen, trams en metro's zal rijden. Ook bij de publieke omroep VRT is de impact groot. De zenders gaan grotendeels op zwart en zenden voornamelijk muziekprogramma's en herhalingen uit. En bij een luchtaanval op een goudmijn op de grens tussen Soedan en Egypte zijn tientallen mensen om het leven gekomen. Schattingen van het dodental lopen uiteen van 72 tot mogelijk 200 slachtoffers. Mensenrechtenorganisaties houden de Egyptische luchtmacht verantwoordelijk voor de aanval. Volgens verspreide pamfletten ging het om een veiligheidsoperatie tegen illegale goudwinning, hoewel Soedan en Egypte niet met elkaar in conflict zijn. Cairo steunt juist de Soedanese regering in de burgeroorlog. Het weer, er trekken een paar buien over, vooral in het noorden, met daar kans op onweer, hagel en harde windstoten bij 8 tot 11 graden en een matige aan zee krachtige westelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, zon en af en toe een bui bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op

0: luistert naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Het vliegverkeer op alle vier de luchthavens rond de Russische hoofdstad Moskou is afgelopen avond tijdelijk stilgelegd vanwege een dronealarm. Volgens de autoriteiten zijn er zeker 23 Oekraïense drones neergehaald. Oekraïne meldt nieuwe Russische aanvallen op energielocaties in Kiev en Kharkiv, waarbij gewonden vielen en wijken zonder stroom kwamen te zitten. Volgens president Zelensky gebeurde dat direct na het door de Amerikaanse president Trump afgekondigde energiebestand tussen beide landen. De Israëlische premier Netanyahu wil dat de anonieme bronnen uit de documentaire NASA worden opgespoord en vervolgd. In die bekroonde film stellen 24 klokkenluiders uit het leger dat Israël doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. Netanyahu noemt de documentaire een vals en misleidend verhaal en beschuldigt de sprekers van het lekken van geheime informatie. Het Israëlische leger ontkent de beschuldigingen, maar de makers benadrukken dat de getuigenissen grondig zijn gecontroleerd. In België is een 24-uur staking van de openbare diensten begonnen. De vakbond ACOD staakt uit protest tegen besparingsmaatregelen van de federale en de Vlaamse regering. De actie zorgt tot morgenavond voor grote hinder bij het openbaar vervoer en de vuilnisophaling. Maar zo'n 40% van de bussen, trams en metro's zal rijden. Ook bij de publieke omroep VRT is de impact groot. De zenders gaan grotendeels op zwart en zenden voornamelijk muziekprogramma's en herhalingen uit. En bij een luchtaanval op een goudmijn op de grens tussen Soedan en Egypte zijn tientallen mensen om het leven gekomen. Schattingen van het dodental lopen uiteen van 72 tot mogelijk 200 slachtoffers. Mensenrechtenorganisaties houden de Egyptische luchtmacht verantwoordelijk voor de aanval. Volgens verspreide pamfletten ging het om een veiligheidsoperatie tegen illegale goudwinning, hoewel Soedan en Egypte niet met elkaar in conflict zijn. Cairo steunt juist de Soedanese regering in de burgeroorlog. Het weer, er trekken een paar buien over, vooral in het noorden, met daar kans op onweer, hagel en harde windstoten bij 8 tot 11 graden en een matige aan zee krachtige westelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, zon en af en toe een bui bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Het vliegverkeer op alle 4 de luchthavens rond de Russische hoofdstad Moskou is afgelopen avond tijdelijk stilgelegd vanwege een dronealarm. Volgens de autoriteiten zijn er zeker 23 Oekraïense drones neergehaald. Oekraïne meldt nieuwe Russische aanvallen op energielocaties in Kiev en Kharkiv, waarbij gewonden vielen en wijken zonder stroom kwamen te zitten. Volgens president Zelensky gebeurde dat direct na het door de Amerikaanse president Trump afgekondigde energiebestand tussen beide landen. De Israëlische premier Netanyahu wil dat de anonieme bronnen uit de documentaire NASA worden opgespoord en vervolgd. In die bekroonde film stellen 24 klokkenluiders uit het leger dat Israël doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. Netanyahu noemt de documentaire een vals en misleidend verhaal en beschuldigt de sprekers van het lekken van geheime informatie. Het Israëlische leger ontkent de beschuldigingen, maar de makers benadrukken dat de getuigenissen grondig zijn gecontroleerd. In België is een 24-uur staking van de openbare diensten begonnen. De vakbond ACOD staakt uit protest tegen besparingsmaatregelen van de federale en de Vlaamse regering. De actie zorgt tot morgenavond voor grote hinder bij het openbaar vervoer en de vuilnisophaling. Maar zo'n 40% van de bussen, trams en metro's zal rijden. Ook bij de publieke omroep VRT is de impact groot. De zenders gaan grotendeels op zwart en zenden voornamelijk muziekprogramma's en herhalingen uit. En bij een luchtaanval op een goudmijn op de grens tussen Soedan en Egypte zijn tientallen mensen om het leven gekomen. Schattingen van het dodental lopen uiteen van 72 tot mogelijk 200 slachtoffers. Mensenrechtenorganisaties houden de Egyptische luchtmacht verantwoordelijk voor de aanval. Volgens verspreide pamfletten ging het om een veiligheidsoperatie tegen illegale goudwinning, hoewel Soedan en Egypte niet met elkaar in conflict zijn. Cairo steunt juist de Soedanese regering in de burgeroorlog. Het weer, er trekken een paar buien over, vooral in het noorden, met daar kans op onweer, hagel en harde windstoten bij 8 tot 11 graden en een matige aan zee krachtige westelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, zon en af en toe een bui bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.